0: extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: dit is Stop!
1: Of het nu je eerste of je tweede weekenddag is, hij begint goed na de top headlines. 7 uur, Bart Bijkaart.
2: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
3: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
2: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook telkens weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
1: Je ziet je bankrekening tegenwoordig slinken als je tankstation nog maar oprijdt. Ik steek de zaterdag nu in gang met gratis benzine van Offenbach.
0: Top!
1: Dit is Miles Away.

Een pak efficiënter dan een driedubbel shot espresso om mee wakker te worden. De mannen van Offenbach en Miles Away, een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 2 mei. Met wat geluk is dat niet jouw eerste weekenddag. Gisteren was het natuurlijk dag van de arbeid. Het moment waarop er van arbeid toch vooral maar weinig sprake is. Het is vandaag ook een belangrijke dag trouwens als je in Antwerpen woont of daar vaak komt. Want het treinstation van Antwerpen Linkeroever gaat tijdelijk opnieuw open. Door de werken aan de pre-metro-tunnel rijden er de komende maanden geen trams meer tussen de linker- en de rechteroever van de Schelde daar. En als noodoplossing heeft de NMBS dat treinstation dus gerenoveerd, zodat dat weer open kan. In bepaalde gevallen kan je zelfs met je abonnement van de lijn de trein nemen richting dat station van Antwerpen Linkeroever. Het is dus de moeite om dat wel eens te bestuderen. De trein van dat weekend davert ook gewoon verder. Met Chris Brown en Yeah, 3 Times nu.

0: Diesel uit Aalter laat weten dat ze gisteren wel gewoon doorgewerkt heeft op die dag van de arbeid. Iemand moet het doen en we verdelen dat mooi onder de collega's. En deze week was ik aan de beurt. Gelukkig is de zaterdag nu goed begonnen met muziek van Dua Lipa hier bij Top. Catch me or
1: go hoopie. Weekend check-in.
0: En hoe zit dat bij jou met die weekendplannen vandaag en morgen? Het is nog maar 7:10. Jij bent al wakker, dat moet een goede reden hebben. Daar zit sowieso een goed weekendplan achter. Je mag mij dat laten weten in de Top Radio BE-app. Want we gaan samen officieel inchecken in dat weekend. Dus wat zijn je plannen en wat ben je momenteel aan het doen? Laat het weten en laat het vooral ook zien met een foto in onze Top Radio

0: uit Wetteren stuurt dat hij gehoopt had vandaag te kunnen barbecuen, net even door het raam gekeken heeft en toch een beetje teleurgesteld is in dat grijze weer. Dat snap ik, Yannick. Hopelijk komt die zon er toch nog door vandaag. En waarom ben jij al wakker op dit vroege uur voor een zaterdag? Check even in met je weekendplan in de Top Radio BE-app.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: Bieber en Sorry om 20 over 7 op een zaterdagochtend. Het is al ongelooflijk druk in de Topradio BE-app. Want voor we echt aan het weekend kunnen beginnen, moeten we inchecken met het weekendplan.
1: Weekend check-in.
0: Lisa is al vroeg opgestaan voor de Pilatesles. Daarna verder de klanten verzorgen in mijn salon, laat ze weten in de Topradio BE-app. Maarten uit Lievegem stuurt een foto van een serre die vol staat met planten. Voorbereiding voor de pop-up verkoop straks. Ook Tine uit Wevelgem heeft toffe plannen vandaag. Ze moet met de dochter naar het Vlaams kampioenschap Performing Arts. En ook Gian is al heel vroeg wakker voor een dagje Zeeland. Goed of slecht weer, het wordt genieten, stuurt hij. Ja, dankjewel voor al die leuke weekendplannen. Die van jou kan er zeker nog bij, dus laat even weten in de Topradio BE-app wat je gaat doen dit weekend.
1: Dit zijn de hits.

0: I Took a Pill in Ibiza. Mike Posner lijkt me niet meteen de beste tip voor onze Ibiza of Ibiza-winnaar Anthony uit Sint-Niklaas. Over een paar dagen vertrekt hij naar het party-eiland voor de openingsset van Dimitri Vegas en Like Mike in Club Ushuaia daar. Marian uit Wingenen stuurt ook nog in de Topradio BE-app: als de enige andere auto's die je tegenkomt ook thuisverpleegkundigen zijn, dan weet je gewoon dat het verlengd weekend is. En ik heb zo meteen goede muziek om dat verlengd weekend nog een klein beetje bij te peperen.
1: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
2: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
9: wegwijzer.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: hing al even in de lucht naar haar verrassingsoptreden op Coachella. En nu is Madonna ook helemaal terug. Een paar weken geleden kondigde ze nog het vervolg aan op haar album Confessions on the Dance Floor. Volgens veel fans is dat ook de beste plaat die Madonna ooit gemaakt heeft. En die nieuwe muziek van Madonna komt er nu ook sneller dan verwacht, want gisteren heeft ze een nieuwe single gedropt. En die Madonna ken je onder andere van deze Hang Up natuurlijk. Het is een beetje de bomma en het kleinkind die samenwerken. Dat hoorde ik Bram deze week nog zeggen, want die Madonna heeft dus samengewerkt met Sabrina Carpenter. Amerikaanse popsensatie is dat. Nam Madonna een paar weken geleden dus nog mee dat podium van Coachella op. En nu hebben ze elkaar ook gewoon meegenomen naar de studio. Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love, zo heet die nieuwe single. Ik kreeg hem gisterochtend in primeur bij Brian in de ochtend van Top. Bart Jan heeft hem meteen gebombardeerd tot onze Top Tune of the Week. Het is dus duidelijk, het is niet de laatste keer dat je hem hoort hier bij Top.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: We make you move.

We durven steeds minder en minder. Deze week nog in het nieuws dat 1 op de 5 nieuwe chauffeurs zijn of haar examen aflegt met een auto met automatische versnellingsbak, dus niet meer handgeschakeld. En er zijn blijkbaar ook nog andere dingen die we steeds minder en minder doen, simpelweg omdat we niet durven. Dat nieuws van deze week nemen we zo meteen op in ons collectief geheugen met bijpassende oplossing. Voor na deze Sunny Federa.

0: worden elke dag opnieuw overladen met nieuwsberichten. Soms interessant, soms overbodig. Maar wat moet je nu echt onthouden van deze week om helemaal mee te zijn?
1: Het collectief geheugen.
0: Met andere woorden, wat nemen we vanaf vandaag weer op in ons collectief geheugen? Ik las deze week dat jongeren steeds vaker kampen met belangst. De cijfers zijn hallucinant bijna. En ik denk ook dat ze niet de enige zijn met dat probleem. Brandon Perkins van Cello, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent student International Business aan de UCLL. Samen met 3 medestudenten ga je dat probleem allemaal oplossen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Want jullie hebben een app ontwikkeld waarmee jullie mensen met belangst dus kunnen leren oefenen in realistische situaties. Zo moet ik het zien, hè?
2: Ja, inderdaad. Nee, dat klopt. Zeker. Dus het onderzoek blijkt, 49 jongeren hebben echt last van belangst. En wij willen dat probleem zeg maar oplossen met onze applicatie.
0: Hoe gaat dat concreet in zijn werk met die app? Stel nu, ik installeer die, wat gebeurt er dan?
2: Dan kom je zeg maar op de homepagina en daar kun je je progressie een beetje zien. En dan gaan de meesten zeg maar naar een roadmap, dus daar kunnen ze modules uitkiezen. Dus dat kan dan variëren tussen een tandartsafspraak maken of een frietje gaan bestellen bijvoorbeeld. En dan kunnen ze oefenen met scenario's en naar gelang de tijd worden de scenario's ook moeilijker en moeilijker.
0: Oké, okay. En je zei het daarnet al, er zijn heel veel cijfers beschikbaar die aantonen hoe groot het probleem eigenlijk is dat jongeren niet meer durven te bellen. Op die manier mis je toch ook wel veel belangrijke telefoons. Was dat een beetje de aanleiding voor jullie om hier iets aan te doen?
2: Ja, nee, zeker. Er zijn veel opportuniteiten die verloren gaan. Dus het kan letterlijk van een stage tot zomaar je job kunnen zijn. Dus

Don't be so shy, een goede tip voor alle jongeren, want die bellen steeds minder vaak omdat ze gewoon niet durven. En nu hebben 4 Leuvense studenten een app ontwikkeld om dat thuis op het gemak in te oefenen. Cello, zo heet die. Danny uit Averboden stuurt: gelukkig mocht je Brandon wel bellen. Ja, inderdaad.

0: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move. Dit is Top.
3: Ah, goedemorgen. Ligt je zwembroek al klaar? Want je zal die nodig hebben zometeen. Het is 8 uur, Bart Beekaart.
4: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
5: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens nog niet allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
4: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar raakte nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis. Geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
0: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Ligt jouw zwembroek al klaar? Niet alleen om die 25 graden aan te kunnen vandaag, ook om een goede duik te nemen in het archief van de Top Hit 40. Top. Dat is voor zometeen.

zijn volop aan het aftellen naar de zomer en de festivals die daarbij horen. In Brazilië zijn ze ondertussen al aan het opwarmen voor Tomorrowland Brazil 2027. Met temperaturen tot 28 graden mag je dat letterlijk nemen. En ze hebben gisteren ook een opwarmingsfeestje georganiseerd daar met op de line-up onder andere Alok. Die hoor je zo meteen nog eens.

0: know that you need me.
1: Het is spannend bovenaan in Tophit 40 land. Dat hoorde je gistermiddag bij Bart-Jan in de Tophit 40. Als je de lijst gemist hebt, dan vind je hem ondertussen op onze website topradio.be. En straks hoor je hem gewoon nog eens tussen 1 en 4 bij Jonathan.
2: Tophit 40 replay.
1: Vanmorgen gaan we terug naar de eerste week van mei 1994. De Italiaanse zangeres Corona stond toen in de hitlijsten. Nog voor we bij dat woord aan mondmaskers, lockdown of blijf in uw kot moesten denken, heeft er ook helemaal niets mee te maken. Betekent gewoon kroon in het Italiaans. Besmettelijk was The Rhythm of the Night dan weer wel. Die werd later ook nog een paar keer als sample gebruikt. Onder andere door de mannen van Bastille in 2013 met The Night. 7 jaar later ook nog eens door Black Eyed Peas en J Balvin.

0: Corona, The Rhythm of the Night stond dus hoog in de hitlijsten van mei 1994. En wie mag er deze zomer de V-Session Stage van Tomorrowland openen? Wie wordt de winnaar van onze top DJ battle? Sinds gisteren kennen we twee van de drie finalisten. En zometeen neem ik je nog even terug mee naar dat moment.
1: Hey hey, Emily van Prik en Tik Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tik winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
2: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
3: Waarom?
2: Ik ben vergeten hoe een tulproject. Doei!
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed. Oh, zo knus. En luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Vie Belle 100 ml voor maar €100. Ici Paris XL. Love to see you shine.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €3,39.
10: Check, check, check. Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
12: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
11: Ja, ik weet het.
12: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
11: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: vannacht op dat opwarmingsfeestje van Tomorrowland Brazil.
1: Top DJ Battle.
0: En wie gaat er dit jaar dankzij ons en dankzij Evie voor het eerst in zijn of haar carrière naar Tomorrowland? Dat zijn we op dit moment alweer aan het uitvechten. Enfin, het is te zeggen, op woensdag 13 april is de grote finale. Nu zijn we de drie finalisten daarvoor aan het kiezen. Vorige week hebben we de eerste finale plek al uitgedeeld. Gisteravond was er battle nummer 2 tussen Seth Santé en Wither. We hebben elk een set van precies 20 minuten gespeeld. Maar wie van die twee gaat er door?
2: En de winnaar is... Seth Santé.
3: Let's go.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Heel tevreden, neem ik aan. Wat is het eerste wat je gaat doen om die overwinning te vieren?
3: Subiet is bellen naar de vrienden en de familie, denk ik. En dan vanavond goed vieren.
0: Seth Santé kreeg van de jury de meeste punten. En jij hebt er ook massaal op gestemd. Dat tweede finale ticket is dus dubbel en dik verdiend. Komende vrijdag kiezen we de derde finalist in een laatste battle. En dan gaan we in één rechte lijn

0: a sexy bitch.
1: Je zou het misschien niet zeggen als je hem bezig ziet achter zijn DJ-boot, maar over minder dan 2 jaar behoort deze David Guetta tot de club van de actieve 60-plussers. Die kreeg je meer samen met Aiken en Sexy Bitch. En ik heb mij deze week toch wel weer kostelijk geamuseerd met alle nieuwsreportages die ik zag passeren. Daar zaten ook wel weer een paar pareltjes van quotes tussen. Ik heb er één uitgepikt aan jou om zo meteen dan te raden wie die woorden heeft uitgesproken deze week.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet zijn jarig.
2: Al onze winkels zijn nu zondag open.
3: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
2: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: De Fit hoor je op Top Schaamteloos.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top, we make you move.

0: Bijna 20 voor 9 op een zaterdagochtend.
1: Wie was het?
0: En ik ben een ongelooflijk grote fan van het nieuws, het journaal, de krant, de top headlines. Ik moet en ik zal het allemaal gezien, gelezen of gehoord hebben. En dan kom je ook al eens een paar bijzondere dingen tegen. Ik kies daarom elke week ook een opvallende quote uit het nieuws. Aan jou om dan te raden wie dat gezegd heeft. We zoeken het deze week ergens in de sportwereld, dankzij deze magische woorden.
2: I prefer to be naked.
0: Ja, het was een kort fragment, dus ik zal het nog eens laten horen.
2: I prefer to be naked.
0: Nu is de vraag dus, wie heeft die woorden uitgesproken deze week op Zwitserse televisie? Wie was het? Dat mag je laten weten in de Top Radio BE

0: vraag wie dit is, kan ik kort zijn. Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Maar wie heeft er deze week deze magische woorden uitgesproken op televisie?
1: I prefer to be naked.
0: Dat was de vraag en dat mocht jij mij even laten weten in de Top Radio BE-app.
2: Wie was het?
0: Want ik ga dus elke week op zoek in het nieuws naar een opvallende quote. Aan jou dan om te raden wie die woorden uitgesproken heeft. Ik zag onder andere een bericht van Veronique uit Gooik binnenkomen in de Top Radio BE-app. Die denkt aan Ruben van Gucht. De tip was inderdaad dat je het in de sportwereld moet zoeken. Dus ik snap het wel, maar het was wel een quote in het Engels natuurlijk. Dus je mag het iets internationaler gaan zoeken. Veronique, Robbe uit Lier, die heeft dat gedaan. Of die kent het nieuws gewoon, heeft dat gewoon zien passeren deze week. Dat zou ook kunnen. Want hij denkt aan Tadej Pogacar en dat is inderdaad het juiste antwoord. Ja, die draagt de gele leiderstrui in de ronde van Romandie. En een Zwitserse journalist vroeg na een van de ritten om te kiezen. Welke trui draagt hij het liefst? Zijn gele leiderstrui of de regenboogtrui?
3: What's your favorite one? Your yellow jersey or the world champion jersey?
1: I prefer to be naked.
0: Ja, hij verraste de journalist dus een beetje met dat opvallende antwoord. Die quote gaat nu de wereld rond op de socials en alle krantensites. Ik denk dat die quote gewoon het grootste nieuws van de Ronde van Romandie is dit jaar.

They Don't Need A Man, die van de Pussycat Dolls. Ik heb zometeen wel de man van onze top-headlines nodig voor het nieuws van 9 uur. Nu verder richting 9 uur met James Hype en Kim Petras. Dit is Drums Nog. Just

0: extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Dit is Top.
3: Op en top weekendgevoel mag je letterlijk nemen met Last Frequency straks. Het is 9 uur, Bart de Meulemeester.
4: Goedemorgen. Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
5: En dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijken in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
4: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is geblust. Dat bevestigt de brandweer. Maar die blijft vandaag nog zeker de hele dag waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
6: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
4: De brand heeft tientallen hectare natuur vernietigd. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar het raakt nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden dan. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Buien, regen, onweer, ik wil er nog allemaal niet te veel aan denken. Hier valt alleen maar goede muziek uit de lucht met Last Frequencies en Nathan Nicholson. Top.

Uit de 90s, maar blijft zo goed. Gala, Freed from Desire. Zometeen laat ik de zon binnen in de vorm van Ultra 50-50 voor Ultra liever. En talk to you na Armin van Buuren.

0: Dat is de zon die vraagt om even binnen te komen dankzij deze Another N54 Ultra met Talk to You. En als ik hier door het raam kijk, begint die erdoor te komen. Moet helemaal goed komen vandaag. Het is 9:15, zaterdagochtend 2 mei vandaag. En het kwam 2 maanden geleden bij heel veel mensen als een enorme schok binnen. Bij jou misschien ook wel. Het ballenbad van IKEA Wilrijk is niet meer. Ze hebben dat afgebroken om plek te maken voor iets nieuws. En na 2 maanden verbouwen is het eindelijk zover. Het vernieuwde Smeurland wordt vandaag feestelijk geopend.
1: Dit is top.
0: En ik ga zo meteen eens checken of dat met drankjes en lepelhapjes is daar.

0: Home&Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom&Co, voor onze familie is niks te veel.
1: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, BeltDMV.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
6: Viva, bomba, patate met saucisse.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Je herinnert je het nieuws misschien ook wel nog van een kleine 2 maanden geleden. Het kwam bij veel mensen als een enorme schok binnen, bij jou misschien ook wel. IKEA neemt afscheid van het iconische ballenbad in de winkel in Wilrijk.
1: Dit is Top.
0: Maar nu is er goed nieuws, want over een klein uur gaat het vernieuwde Smeuland open. Natasha Carnier, teamverantwoordelijke bij IKEA, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dat met een feestelijke opening met drankjes en lepelhapjes daar bij jullie?
2: Ja, we gaan er inderdaad wel een feestelijke opening gaan maken. Er zijn hapjes en er is ook een randactiviteit waar kinderen tattoos kunnen laten zetten.
0: Oké, ja, Smeuland, het is een gloednieuw concept daar bij jullie. Ik heb het zelf nog niet gezien. Hoe ziet het eruit? Kan je het even beschrijven?
2: Het ziet er eigenlijk heel leuk uit, heel kleurrijk, ook fantasierijk. Ja, het is geen ballenbad niet meer, maar we hopen als onze nieuwe klanten het even leuk gaan vinden als het ballenbad. Ja, het is een speelbad, dus je komt echt wel in een fantasierijke omgeving met eekhoorntjes, bomen. Er is een boomhuis, je kan over een riviertje klimmen. Dat is een magnetenbord, een theaterhuisje, allee, heel veel om de kinderen bezig te houden.
0: Ja, ja, ja. Het is echt een eigen, zelfgecreëerde fantasiewereld, een beetje.
2: Ja, inderdaad.
0: 2 maanden geleden was er ook het afscheidsfeest voor de laatste keer allemaal samen in dat iconische ballenbad daar bij jullie in de IKEA in Wilrijk. Nu is alles dus verbouwd in de tussentijd. Maar goed, het concept blijft wel gewoon hetzelfde eigenlijk. De kinderen kunnen spelen, kunnen zich amuseren in de winkel, terwijl de ouders zich op hun beurt dan weer in de winkel gaan amuseren.
2: Ah wel, het is zo. Zo kunnen wij de ouders toch ook een ontspannend momentje in de winkel geven en hopelijk de kinderen een leuke tijd in Smeuland.
0: Absoluut. Natasha Carnier van IKEA, dankjewel en heel veel plezier daar vandaag op die feestelijke openingen.
2: Ja, dankjewel.

0: Niels van Zandt, Stuck in My Head. Net zoals dat deuntje, dat blijft ook voor de rest van deze zaterdag nog door je hoofd spoken. En ik moet zeggen, er is groot nieuws, breaking news, zou ik wel durven zeggen. Vooral toch voor alle fans van Bultrug Timmy, die wekenlang vastlag voor de kust van Duitsland. Want die reddingsoperatie, die ondertussen ook al een dikke week aan de gang is met dat grote schip, is goed verlopen. Timmy is ondertussen vrij en zwemt sinds een half uur ongeveer in een open Noordzee. Eindgoed al goed, dat horen we graag.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld!
3: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
5: Let's see you shine.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

met Stromae en Papa Houtij, ondertussen 9:30 gepasseerd. Je weet wat dat betekent. Het beste van Jeroen en Koen staat ook weer online. Je kan nu al kijken op de socials van Top en ik heb er mijn favoriete moment van deze week ook uitgekozen. Dat hoor je zometeen. Eerst nog een ex-Top Tune of the Week. Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je bij wie?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko?
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Moed je van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
8: De Raamfabriek.
7: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
8: De Raamfabriek.
7: Ja, we hebben een winnaar.
9: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
6: Moed u van.
5: Liquid dat er wint. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
10: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen zij niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
11: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
12: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
13: Geen zorgen.
12: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
14: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Lady Gaga heeft samen met Doechii de nieuwe soundtrack van The Devil Wears Prada 2 gemaakt. Die film loopt ook sinds deze week in de bioscoop. Duurt precies 2 uur, ideaal voor tijdens dat weekend.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: En als je wat minder tijd hebt, moet je nu vooral naar de socials van Top gaan of de Top Radio BE-app. Dan ben je in 2 minuten weer helemaal mee met wat er allemaal gebeurd is bij Jeroen en Koen deze week. Het beste van Jeroen en Koen staat weer online met daarin onder andere de vraag: welk woord kan jij niet of niet goed uitspreken? De aanleiding daarvoor was nu ook niet per se ver te zoeken.
2: Belang van Limburg deze ochtend. Limburg wil geen Vlaamse inmenging. Influvius.
3: Wat willen ze niet?
2: Mijn mond plakt dicht.
0: Ja, dat en al die andere hoogtepunten of dieptepunten. Het is te zien hoe je het bekijkt natuurlijk van Jeroen en Koen. Vind je op de socials van Top in de Topradio BE-app of op topradio.be.
1: Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen vanaf 6 uur voor meer ongehoord.

somebody else. Zij moeten het met drie doen. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Na 10 uur heb je enkel Evie Gijsels nodig om je zaterdag helemaal compleet te maken. Ze heeft onder meer muziek van Beyoncé en Calvin Harris. Ik heb nog Majestic en Boney M, Rara Rasputin.

0: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
1: Viva, bomba, patate met saucissen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar 3,95 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: de Topradio BE app. Top. We make you move. Top. Dit is Top.
1: Queen Bee die is erbij deze ochtend, maar nu eerst de top headlines. 10 uur, Bart de Mullemeester. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bultrug walvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. Uit eten is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
3: Dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijk je in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
2: Daardoor stijgen ook de lonen. En ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft nog open tot eind december wel. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel nog bestaan. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
0: Dit is Top. Evi Gijsels.
1: Ja, ik was toch wel in de war deze ochtend. Ik dacht dat het zondag was, maar het is nog maar zaterdag. Het weekend is nog maar net begonnen, jongens. En we starten met Beyoncé.

Ja, deze Thomas Gray die staat in de startblokken van zijn carrière. En goed nieuws, want hij mag voorprogramma verzorgen van de bekende Nederlandse DJ Martin Garrix. Hij gaat dat doen in Toronto en hij is daar heel dankbaar voor. Het gaat gebeuren aan het einde van de maand. En het is ook aftellen naar onze Tomorrowland, want Thomas Gray die staat op de Library Stage op 17 juli. Je hoorde hem met Rumors, Thomas Gray. Straks Blessings van Calvin Harris en Clementine Douglas, maar eerst een alias van Felix the House Cat. In de 90s begon hij onder de naam Mad Cat Courtship. Dat kwam al dankzij DJ Pierre. Die leerde hem de Acid House kennen. En op zijn 15e bracht hij zijn eerste track uit in 95. Dat was dit nummer. My Life is Music van Mad Cat Courtship.

0: heel de zomer te vinden in de Ushuaia in Ibiza. Deze Calvin Harris op dinsdag en vrijdag. Maar toch een klein beetje Ibiza hier bij ons. Vandaag halen we toch zo'n 25 graden. Misschien speelt de zon wel verstoppertje, maar ja, dat moeten we erbij nemen. Zometeen een 80's nummer dat dankzij een Netflix-serie 2 jaar geleden het nummer weer hot maakte. Het ging over het waargebeurde verhaal van de broers Lyle en Eric Menendez. Het was True Crime. Je kan de serie trouwens nog altijd bekijken. Over welk nummer het gaat beter, dat kom je zo te weten.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
3: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Zee de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
9: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
8: Doorbakken.
9: Zeker?
8: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is ze!
11: De Vos Lemmes.
12: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
11: Waarom?
12: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
13: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com. We make-

het nummer dat dankzij Pausa 2 jaar geleden in 2024 weer helemaal levend werd. Had alles te maken met de Netflix-serie, de true crime-serie Monsters, Delisle en Eric Menendez Story. Ik weet niet of je die reeks hebt gezien, maar door die nieuwe context is het weer helemaal de cultuur binnengestapt. Ongelooflijk. Het nummer van The Adventures of Stevie V, Dirty Cash in the Pausa Money Talks remix. Ja. Ongelooflijk. Hey, zaterdagochtend, je hoorde net Dirty Cash. Ik denk aan het begin van de maand dat het altijd wel fijn is om het loon te zien staan op jouw bank-app. Wow. Ja, mij doet dat toch enorm deugd. Zo'n refill van je bankrekening, dat is fijn. Hier bij Top zometeen een van de meest legendarische Belgische dance anthems ooit. Maar voor we daaraan toe zijn, eerst nog Jason Derulo. Jay.

0: zijn twee Belgische groepen die de dance op de kaart hebben gezet. Dat zijn wat mij betreft Milk Inc. En deze twee, Sylvie de Bee samen met DJ Wout ofwel Silver en Turn the Tide. Zo meteen hier bij Top Martin Garrix en Bebe Rexha.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Viabelle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris XL.
4: Love to see you shine.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
6: Het zijn marktweken bij Jumbo.
7: Verser dan vers en voor de marktprijzen.
6: Met nu Jumbo spijribbekjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.

Hier bij Top krijg je heel veel liefde in de vorm van muziek. In the Name of Love van Martin Garrix en Bebe Rexha. Het is vandaag zaterdag 2 mei. Je zit volop in dat XL-weekend. Ik was deze ochtend volledig in de war. Ik dacht dat het zondag was, maar het is eigenlijk nog maar zaterdag. Dat betekent dat je nog 2 volle dagen hebt om te genieten van de meest toffe tijd van de week natuurlijk. Binnenkort trouwens weer een verlengd weekend. Onze Heer Hemelvaart en... Je hebt ook nog Pinkstermaandag in mei. Mei is een hele toffe maand, maar weet je hoeveel dagen het nog is tot onze lieve Heer Hemelvaart? Probeer daar eens achter te komen zonder hulpmiddelen. Dus binnenkort weer een XL-weekend. Laat het even weten in de Topradio BE-app hoeveel dagen nog tot Hemelvaart.

0: je nog tot onze lieve heer Hemelvaart. Die zat er helemaal bonk op in de Top Radio BE-app. Aftellen dus naar het volgende XL weekend, maar ondertussen gewoon genieten. Het is zaterdagochtend 9 minuten over 10:30 met zometeen Kane Brown, dat is een zanger. En die maakt het nummer in één take. Marshmallow beter, die bouwde daar de rest van de productie rond. Ze komen er zo aan met Miles on It.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
3: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baaien.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop, mo. Is het aan het zien of nee? Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Modu van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
7: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Modu van.
5: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
8: Een dak boven het hoofd, dat is fantastisch. Tot het binnenregent of er asbest op ligt. Van Robijs Panels voor industriële dakrenovaties, asbestverwijdering, dak- en wandbekleding. Van robijspanels.be en uw dak gaat weer jaren mee.
9: Groene vingers. Ikke. Wat ben jij, jong? Als ik iets wil weten, hè, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
10: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
11: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
12: Kom naar de gratis slimme belavond bij Moodlink in Laregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
13: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
14: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
15: Hey professional,
16: ja?
15: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
17: Top Techno.
18: Dat is Techno and More.

Geweldige samenwerking tussen Kane Brown en Marshmello. Miles Anita, ja, misschien ben jij vandaag ook wel onderweg. Ik zou zeggen naar een hele toffe bestemming. Ik weet niet of je gisteren naar Top hebt geluisterd, maar het was weer tijd voor een DJ-battle. Er staat een mooie prijs in de etalage, namelijk een DJ-set op Tomorrowland. Ik denk dat elke DJ daarvan droomt. Wel, het was gisteren Seth Sandst die mee naar de finale mag. Vorige week was dat May, de 26-jarige May. En volgende week hebben we natuurlijk nog een volgende soort van semifinale. En dan weten we wie er uiteindelijk gaat strijden voor dat plekje op het podium van Tomorrowland. Ja, ja, ja. Blijf het volgen, topradio.be, daar moet je zijn. Dat is de website waar je alles vindt. Rigor Mortis komt eraan na deze De Bausa.

De stem is van Birgit Kastelein. Dat zegt je misschien niks, maar het was wel een project van 24 jaar geleden. Door Reggie Pengsten en Wout van Dessel. Wout van Dessel kreeg je daar straks al met Turn the Tide van Silver. Maar toen die twee mannen goede vrienden waren, kwamen ze op de proppen met rigor mortis. Dat eigenlijk hetzelfde betekent als lijkstijfheid. Beetje grellig, maar ze zingen er gelukkig nog bij. I love you. Rigor mortis. En van Flesh and Bones. Wie Flesh and Bones was, Reggie of Wout, daar moet je zelf maar achter komen. Straks na 11 uur hier bij Top. Onder andere de Swedish House Mafia, maar ook Junior Jack. En nu nog, tot aan het nieuws van 11, krijg je niet alleen Pitbull, maar ook deze Jelly Roll en Run It.

0: jugá. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Boerenkost op grootmoederswijze, dat kan tellen.
2: Viva, bomba, patate met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Dit is Top!
6: Ja, wat de zon precies gaat doen vandaag, dat kom je te weten tijdens de Top Headlines. 11 uur, Bart de Meulemeester, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bultrugwalvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. En op het WK snoeker is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. 1 uur en 40 minuten. Het was het 14e frame in de halve finale tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yitze. Er werd 55 minuten lang geen enkele bal gepot. Wu won het frame uiteindelijk en maakte er zo 7-7 van. De wedstrijd wordt vandaag nog verder gespeeld. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
5: Dit is Top! Evi Gijsels.
6: Ja, een paraplu mag vandaag dus niet ontbreken, maar ik zou toch ook die korte broek aanhouden. Het wordt heet vandaag en het wordt ook heter hier bij Top.

Alesso en Sasha en Destiny. Het was een zeer korte werkweek. Ja, voor sommige mensen dan toch, want er zijn altijd mensen die in een bepaalde sector zitten waar je toch nog meer moet werken dan de normale werkmens. Maar ook voor Jeroen en Koen was het deze week een kortere week, want gisteren in de ochtend hoorden we Brian. Jeroen en Koen hoor je elke werkdag tussen 6 en 10 hier bij Top. En dat is vooral heel prettig om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. De week zit erop, dus je kan weer op onze website mee genieten van de beste momenten van Jeroen en Koen. En dan zie je ook hoe ze zich gedragen in de studio. Het is echt ongelooflijk geestig hoe dat er altijd aan toe gaat. Wel, als je zo'n beetje in een down mood zit, moet je dat absoluut gaan opzoeken op onze website topradio.nl.

The Purple Disco Machine en Sophie and the Giants en In the Dark. Ja, vorig jaar werd een nieuw tijdperk ingelost voor de Swedish House Mafia. Het nummer Wait So Long werd toen gelanceerd op de mainstage van Tomorrowland. Ja, dit jaar komen ze niet. Het is te zeggen. Ze komen wel, maar ze komen allemaal solo. Dus Axwo komt solo, Sebastian Ingrosso is solo geboekt en ook Steve Angelo. Je kan dat allemaal checken op de website van Tomorrowland, maar ook op hun eigen site, swedishhousemafia.com. En als je de drie toch samen aan het werk wil zien, dan moet je ofwel naar de Ushuaia in Ibiza, ofwel moet je echt een fantastische trip boeken naar Tomorrowland, Thailand aan het einde van dit jaar. En dan zie je dit drietal samen, waar ze waarschijnlijk ook dit nummer zullen brengen. Wait So

0: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei, BelDNV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: BNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benje.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
9: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
10: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
9: Dus we groeien.
10: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
9: Dan is dit jouw moment.
10: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

Hij is op bezoek bij de Formule 1 in Miami, deze Shaboozy. Ja, en de ene die is al wat meer tipsy dan de andere in het weekend. Misschien heb je er nu wel last van, blijkbaar. Help dan gaan lopen. En top kan je daarbij helpen. Goede muziek tijdens het lopen. De muzikale comeback van deze Angèle bijvoorbeeld samen met Justice, What You Want.

met een brede glimlach. Alexis Jordan en Happiness. Ja, ik ben heel gelukkig. Het heeft natuurlijk ook te maken met het verlengde weekend. Het lijkt zondag, maar het is nog maar zaterdag. Maar gisteren is het gebeurd. De allereerste barbecue van het jaar 2026. En het ging zelfs nog een stapje verder, want we deden er ook een duik bij. Ja, er was een zwembad aanwezig, dus we hebben ook gezwommen. Lekkere barbecue. Vandaag kan het ook nog. Het wordt 25 graden. En als je een barbecue hebt gepland, dan moet je er wel rekening mee houden dat het zou kunnen gaan regenen. Dus zet de barbecue op een veilige plek en hou vooral de buienradar in de gaten. Die ga je vandaag nodig hebben. Dus hoe je het praktisch gaat regelen, dat moet je zelf maar zien. Maar het komt allemaal goed. Gewoon genieten van het weekend. En er is ook nog een ander ding waar ik heel gelukkig van word. Dat is namelijk 5 juni. En dan denk je, wat is er in godsnaam op 5 juni? Wel, dan komt de nieuwe Netflix-serie Office Romance uit. En die serie, daar gaat Jennifer Lopez nog eens laten zien wat acteren is. Ze kan dat namelijk heel goed en ze kan natuurlijk ook heel goed zingen. Dat bewijst ze keer op keer hier ook bij het nummer samen met David Guetta, Save Me Tonight. Uitkijken dus naar 5 juni.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Nummer van Daft Punk, Get Lucky. Dat past helemaal bij een verlengd weekend. Ja, het loon is gestort en je krijgt vandaag een dag om dat loon al op te doen. Je weet, het geld moet rollen en muziek moet knallen. Dat doen we hier bij Top. Met straks Breaking van Topic. Maar eerst nog deze van Medusa en Henry Camamie. Don't Wanna Go Home is dit.

0: brak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek?
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek!
2: Ja! We hebben een winnaar!
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Stel u eens voor dat uw dak begint te praten en zegt: ik voel me niet goed. Tja, dan zit er maar één ding op. Van Robijs Panels contacteren. Van robijspanels.be. Mocht uw dak het voor het zeggen hebben. En ik ook.
6: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
7: Hey professional.
8: Ja?
7: 8 mei. Open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals. Geelseweg 9A.

een vreselijk gevoel. Hartje gebroken in duizenden stukjes. Ja, liefdesverdriet. Het is hard, hè. Topic Breaking Me hier bij Top. Zometeen gaan we het allemaal repareren met een mashup van The Beat Goes On en I'm Alive van Céline Dion. Maar eerst een nummer dat trance op de kaart zette. Meer dan 30 jaar geleden gebeurde dat in 1994. We mogen hem dankbaar zijn, de Duitser Paul van Dijk. Ik zou zeggen, de bas mag open, het volume mag open. Knallen op zaterdag doen we met Foreign Angel.

levende artiest zou jij nog heel graag een docu zien? En ik had hem beloofd, hè. Set My Heart, de mashup van I'm Alive and the Beat Goes On.

Hoppa, extra gas in het weekend. Ja, ik weet dat je bent niet te stoppen. Dat heeft ook te maken dankzij dit nummer van Milk Inc. Unstoppable. Geniet er gewoon van, alles geven. Ik vroeg aan jou, van welke levende artiest zou je dringend een docu willen zien? Er komen heel wat antwoorden binnen in de Top Radio BE-app. Sandrine bijvoorbeeld, die zou heel graag een docu zien van het leven over Rihanna. Olivier, die stuurt dan weer een docu over Tiësto, de Nederlandse DJ. En Koen uit Blankenbergen, die laat weten, een docu van Calvin Harris zou ik wel kunnen appreciëren. En Leen die stuurt dan weer een docu over het leven van Kylie Minogue. En laat dat nu net het nieuws zijn dat deze week is binnengekomen. Er wordt dus een docu gemaakt over het leven van Kylie Minogue. Een driedelige reeks. Ik vind dat niet meer dan logisch. Ze maakt al 5 decennia lang muziek. Ze verkocht meer dan 80 miljoen platen. Kylie zou de werktitel worden. En uiteraard ga je dan beelden krijgen die nooit eerder vertoond werden. En Danny Minogue, haar zus, Jason Donovan en Nick Cave, die zouden ook een grote rol krijgen in de docu over het leven van Kylie Minogue. Ja, een exacte datum is nog wel niet bekend. Maar laten we hopen dat die driedelige docu-reeks over het leven van Kylie Minogue snel wordt.

0: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
1: Viva, bomba, patate met saucissen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Stop.
3: Een aperitiefje of een tas koffie. Aan jou de keuze. Je krijgt van mij nu de top headlines. 12 uur, Bart de Meulemeester.
4: Goedemiddag. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
5: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
4: De sector vraagt om parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag gaan wandelen. In Nederland is een natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein. Dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezommen.
6: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
4: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
2: Dit is Stop! Evi Gijsels.
3: Voorlopig nog nergens regen te spotten in Vlaanderen. We gaan dat zo houden wel. We verjagen de regengoden.

de docu's die blijven hier binnenkomen in de topradio.be-app. Justin Bieber, dat laat nog Jolien weten. Een docu over Justin Bieber, zeker, ja, die mag absoluut komen. Hè. Als jij nog een idee hebt, laat maar komen in de topradio.be-app. Het is zaterdag, die voelt als een zondag als je een beetje in de war bent. Ik had het ook deze ochtend, maar bon. Straks krijg je de weekend Can't Feel My Face. Maar eerst een man die uit een band werd gezet. Een schoolbandje, een metalband. En dan zou je denken, ja, die gaat gewoon iets doen in de metal solo. Maar nee, het is dankzij Skrillex dat hij EDM had ontdekt. En daardoor is het allemaal begonnen voor de man die eraan komt. Eli Hawkes heeft een nummer helemaal heruitgevonden. Dat van James Arthur heeft er een totaal iets anders van gemaakt. Maar het werkt wel. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Eli Hawkes dus met het nummer van James Arthur in een

0: nog binnen en Christophe die laat weten, ja, een docu over Phil Collins zou ook nog fijn zijn. Dat naar aanleiding van de driedelige docu-reeks over het leven van Kylie Minogue, die er later dit jaar aankomt. Dat is iets om naar uit te kijken natuurlijk. En hier zometeen in de playlist de zangeres die de meest iconische ponytail ter wereld heeft. De meest iconische paardenstaart. Wie dat is, dat ontdek je zo.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van €25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

Ze is iconisch dankzij de paardenstaart die ze altijd draagt. Ja, mooier en fancier klinkt natuurlijk een ponytail. Ariana Grande met Yes And. Op 31 juli verschijnt trouwens haar nieuwe plaat. Die gaat Petal heten. Dat heeft niks te maken met padel, maar wel vertaald is dat een bloemblaadje. Het is, wordt haar 8e album en haar zomertour start in juni in Amerika. Of ze naar België komt, dat weten we nog niet. Staat totaal nog niet gepland, maar het zou wel eens kunnen dat het haar allerlaatste tour wordt, want ze wil de focus meer gaan leggen op acteren. Dus dat is de vraag. Ik hoop gewoon dat ze naar België komt. Ja, het zou wel zijn. Laten we dat allemaal maar doen. Even duimpjes omhoog en duimen dat Ariana Grande dan misschien wel voor haar laatste tour hier bij ons stopt. Maar bon, zometeen in de playlist bij Top op zaterdag de favoriete zanger van Tadej Pogacar. Ja, ja, die komt eraan. Maar eerst gaan we samen naar de 90s met dit nummer van Deep Zone. It's gonna be alright. En dat is het ook. Het komt

0: idool zijn van Tadej Pogacar. Rapper Eminem, die je net hoorde met Houdini. Ja, want hij heeft zich laten inspireren door zijn idool. Hij heeft namelijk zijn kapsel veranderd, helemaal laten blonderen aan het begin van dit jaar. Of het nu nog effectief zo blond is, dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Wel dat hij vandaag de vierde rit rijdt, de koninginnenrit in de ronde van Romandie. 140 kilometer moet ze daar nog, maar Tadej Pogacar die zit niet in de kopgroep. Wel een Belg, Louis Vervaeken. Dus of Tadej Pogacar vandaag gaat winnen met de handen in de lucht, dat valt nog af te wachten. Christophe die is in de tuin bezig en die laat weten: ik wil mijn buurman Joris uit Wachtebeke even bedanken. We zijn elk in onze tuin bezig en ik kan meeluisteren met Top. Geweldig, alles geven daar in de tuin, Christophe en Joris. En fijn dat jullie naar Top luisteren. Eén vertraging van meer dan 5 minuten. Dat is op de A12, Boom Brussel. Daar moet je 8 minuten extra tellen. Tussen Willebroek-Zuid en Londerzeel-Industrie sta je toch nog op een andere plek in de file. Dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen... En Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

Tim Berglund, beter ofwel Avicii, schreef het nummer Addicted to You dat je net hoorde met de toen 71-jarige Mac Davis. En die Mac Davis die schreef ook muziek met Elvis Presley en Dolly Parton. Helaas zijn zowel Mac Davis als Avicii niet meer fysiek onder ons, maar gelukkig gaan ze altijd blijven herinnerd worden dankzij de muziek. Addicted to You van ondertussen ook weer al 13 jaar geleden. Straks een Belgische DJ die op elk optreden een voetbalshirt draagt. Dat voor zometeen, maar eerst deze Nederlander, Tiësto. Let's get

0: We make you move.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Hey, jij daar. Zoek je werk en werk je graag met je handen. En heb je geen hoogtevrees? Kom dan bij ons werken, bij Van Robuys Panels. We zoeken dakwerkers en kraanmensen. VanRobuysPanels.be, we hebben werk voor u.
4: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Hey professional,
8: ja?
7: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.

Hij is helemaal mee met de mode, want hij draagt zo van die klompjes, zo van die volle sandalen. Maar hij draagt ook tijdens elke DJ-gig draagt hij een voetbalshirt. Ik heb het over Lost Frequencies, onze landgenoot die over de hele wereld toert. Maar hij heeft dus altijd een voetbalshirt aan van de stad of het land waar hij draait. Je kan dat zelf bekijken op zijn Instagram-account. Weet je welk voetbalshirt ik echt, echt heel vet vind? Dat is dat nieuwe shirt van de Rode Duivels, het uitshirt. Dat van René Magritte. Sissi n'est pas un tenue. Dat zou ik heel graag hebben. Maar bon, nog een beetje sparen, want dat is redelijk duur hoor, dat shirt. Goed, Mojo Lady Hear Me Tonight, die komt eraan. En voor jou is het vooral aftellen naar 1 uur, want dan start de tophit 40 en daar is van alles, maar dan ook van alles veranderd. Jonathan, die is erbij vanaf 1 uur en dan weet je wie er helemaal bovenaan de lijst staat en wat er allemaal verandert. Nu de Chainsmokers en daarna dus Lady van Mojo.

het klinkt mega zomers en het is helemaal nieuw binnengeslopen in de playlist bij Top Radio. Ja, het is een landgenoot, Michael Beltran, de muziekproducer in My Soul. Die ga je dus meer horen. En ja, wie weet geraakt hij ooit wel in die tophit 40. Zometeen vanaf 1 uur is Jonathan er. Straks ook nog de schaamteloze top met Jeroen Goris en ook Kurt Vermeijren. Die krijg je vanmiddag hier bij Top. Ik zou zeggen, maak er nog een warme zaterdag van. Wij zorgen voor de gepaste muziek in het weekend. Ik heb zometeen nog Armin van Buren, maar eerst nog Eva Max.

0: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Laat ze see you shine.
1: Knaldi. Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Dit is Stop!
4: Het leukste pakket van het weekend ligt voor je klaar. De 40 beste van de week. Eerst een nieuwe trend. De dieselpickers. Bart, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
6: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade, die is er, hè. Maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
5: De sector vraagt om de parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageplust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag wandelen. In Nederland is de natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle, dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt hij. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein, dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezwommen.
7: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
5: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. En acteurs die met artificiële intelligentie gemaakt zijn, zullen geen Oscar meer kunnen winnen. Dat heeft de Oscar-academie aangekondigd. Er is veel te doen rond het gebruik van AI in de filmwereld, onder meer rond de AI-actrice die een Nederlandse onderneemster creëerde. De Oscar-academie benadrukt wel dat het gebruik van AI toegestaan blijft. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
4: Goed nieuws onderweg. Er is weinig verkeershinder. 1 file van 10 minuten. En die staat op de A12 naar Bergen op Zoom. Tussen Stabroek en Berendrecht verlies je 10 minuten. Andere files zijn minder dan 10.
3: Dit

0: van Hulpputten.
1: Joehoe, een geweldige zaterdagmiddag. Het is zaterdag, nog geen zondag en al zeker en vast geen maandag. Met die feestdag van gisteren durf je alles in de war te zijn. Hè. Zaterdagmiddag dus, jouw moment. Dat blijft gewoon zo om rustig genieten van de allerbeste hits van deze week. En zo tijdens het weekend zeker, zo bij het mooie weer en een lang weekend, kan je extra veel tijd nemen om te relaxen. En tijd zo ook om de vogels te horen fluiten. Ik heb ze alvast veel horen fluiten gisteren hoor. We nemen onze tijd voor de lijst. We gaan ook ferm gas geven. 3 uur tellen we af richting nummer 1. En komen dan uit bij dezelfde nummer 1 van vorige week. Nu nog een vraag, straks een antwoord. In vogelvlucht nu door de top 3 van vorige week met de Bausa. Nieuw op ons podium toen.
0: 3.
1: Daar bleef Bibi Rexha, Faithless.
0: Eén.
1: Die was voor een tweede keer in handen van Shakira. Come on, get up. Shakira was vorige week de populairste tophit in de top hit 40. En we horen iets voor 4 uur, als dat nog altijd zo het geval is.
0: We make you move. Dit is

0: is de Top Hit 40.
1: Wordt het terug een 1-1-1? Shakira met de tweede keer op rij, dus op nummer 1 vorige week. En wordt het ook een hat-trick voor Zoo? Dat hoor je dus iets voor 4 uur. Dit zijn ze weer, de 40 tracks die deze week het best hebben gescoord. De 40 tracks waar het eigenlijk allemaal om draait, die toch in de spotlight staan. 18 dalers, 3 keer status quo, 16 stijgers en ook 3 nieuwkomers. Dat is 50% meer dan anders, want meestal hebben we er maar 1 of 2 vooral. Dus we zijn verwend wat dat betreft. Dat is meer dan anders, dat is leuk. We gaan zo ontdekken wie er allemaal nieuw is deze week. De eerste, ja, die loert al om de hoek, hoor. Die staat al op plek 38. Maar eerst, ja, pakketje verliezers van de week eigenlijk. 2 keer min 8. De 2 sterkste dalers ook meteen. En Kevin Harris, hij zit er helaas ook bij. Hij moet terug naar af. Of toch bijna. Staat op 40 met Release the Pressure. Dit is een nieuwe Top Hit 40. Goedemiddag.

Kevin Harrison collab met de rockband. Het is niet meteen zijn grootste succes gebleken. Na amper 12 weken zwaait achter hem al de rode vlag als laatste in ons hitpeloton. Ja, en ook al achteraan bengelend. En dat is niet van zijn gewoonte.

0: Ja, wie zijn de drie Gaans?
1: Dit is deze week verdwenen in de Top Hit 40. Pour out a little holy water.
0: Voorlopig over en uit voor Marshmallow en Jelly Roll. Hebben heel lang in de lijst gestaan en hebben zelfs ook eventjes in de top 10 gestaan met Holy Water. En dit is echt ook een topper gebleken. Hè? Disco Lines en Tina Shea, No Broke Boys, enkele weken zelfs bovenaan. En ook dit is eruit. Dit geeft niet op één gestaan, het heeft wel niet veel gescheeld. Op top 2 geraakt, toch wel heel mooi. En 43 weken lang in de top 40 gestaan. Swedish House Mafia en Wait So Long. En dan nieuw. Driemaal nieuw bij de drie nieuwkomers. Een Duitser, een Belg en ook een Fransman. En het is die sympathieke kerel van The Love Generation, weet je nog wel, in The Nillies. World Hold On, dat was ook een grote hit. En Rock This Party, dat hoort ook wel bij zijn drie grote hits. En er waren er eigenlijk nog, hoor. Ik heb het over Bob Sinclair. Hij rocked the party met een sample die ja, op een 80s dance party zeker zou kunnen voorbij komen. Midden jaren 80 scoorde New Shoes zijn enige grote hit met I Can Wait. En Bobby heeft er met Kajsa dit van gemaakt.
1: Dit is nieuw in de Top Hit 40.

0: Brico Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Zee de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En jij?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon.
5: Daar heb ik eens.
6: Hoe?
5: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series binge.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalprijs van maar €3,39.
13: Check, check, check. Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
15: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
14: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
15: En klanten altijd tevreden.
14: Google liegt niet. Meer dan 1000 vijfsterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
16: Top Hit 40.
17: We make you move.
16: Top! Dit zijn de meest gedraaide toptracks van de afgelopen week. Top Hit 40. 36.

0: Fast Boy, de eerste stijger in top 40. Plus 2 voor Beautiful Life. En de tweede, ja, die komt er zo meteen aan. Eerst een ferme daler.
1: Dit is top.
0: Het is Sam Veld met Hey Sun.

0: in de Top Hit 40.
1: Afrojack hoor je twee keer in Top Hit 40. En de eerste keer met zijn beats, maar wel de scherpe stem erbij van Sia. En er is ook nog een tweede nieuwkomer van de week met twee artiesten uit eigen land. Na Reggie en Laura Tesoro zijn er nu twee andere Belgische toppers die de handen in elkaar geslagen hebben met een heel fijn resultaat. Het geeft meteen al succes, want het gaat meteen al binnenduiken in onze lijst. Eigenlijk is deze lijst wel heel kort. Momenteel file rijden enkel op de A12 in de richting van Bergen op Zoom met 10 minuten extra tussen Stabroek en Berendrecht. Elders minder verliestijd in de file, minder dan 10 minuten.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een meld.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
0: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputte.
7: We make you move.
0: Nieuw in de Top Hit 40.

Afrojack, Wait Tonight. En we blijven Nederlands, want we gaan gewoon van de ene Nederlandse top DJ gewoon naar de andere. Maar toch zijn de twee die toch redelijk verschillen van elkaar. Afrojack, die is toch wel luid, energiek en vooral veel festival erop, schoor je. Sam Veld, daarentegen, dat is die andere Nederlandse DJ, die is wat zachter, wat melodischer, wat meer zomerse vibes. Maar er is nog meer, want Afrojack die heeft een immens park vol duur en snelle wagens. En Sam Veld is dan weer meer voor duurzaamheid, want je weet, heeft zijn Hartveld project met een ecosysteem van muziek, business en impact. Maar ik heb toch een gelijkenis gevonden, toch deze week. Want zowel Afrojack als Sam Veld, ze staan met twee tracks in de lijst. Nu de tweede van Sam al in de top 40. Sinners on the Moon.

0: Alweer een happy vibe natuurlijk heb je bij deze. De eerste 10 zijn al gedraaid.
1: Hit 40.
0: Dan gaan we meteen al eens kijken naar een nieuw overzicht van de lijst.
1: Dit is Top. We make a move. Top Hit 40 overzicht.

0: Begonnen met de sterkste dalers. Kevin Harris verloor 8 plaatsen met Release the Pressure.
1: 39.
0: En ook David Guetta, Teddy Swims en Tones and I, die kregen eenzelfde zware min 8.
1: 38.
0: Het is nieuw, het is fris, maar er zit wel een catchy 80s tune natuurlijk in van New Shoes. Bob Sinclair en Kaiza en I Can Wait, nieuw op 38.
1: 37.
0: Ja, Ray ziet het altijd maar beter en beter hangen. Ook deze week weer het bordje van die uitgang meer en meer zichtbaar. Min 2 voor Where Is My Husband.
1: 36.
0: Tweede week voor Fastboy, 2 vooruit ook voor Beautiful Life.
1: 35.
0: En slecht nieuws, zoon. Sam Felt & Vice, Hello Black verliezen 7 plaatsen.
1: 34.
0: Snel gaat het niet, maar het gaat altijd weer een beetje vooruit. Derde week al voor Brian V. Opnieuw licht gestegen. Where have you been?
1: 33. Just remember we're forever young.
0: Altijd aangenaam, altijd fijn als de nieuwkomers van bij ons komen. DJ-licious en Milo met Forever Young, de tweede nieuwkomer.
1: 32.
0: Het zag er verdomd slecht uit vorige week. Gedaald toen, maar kijk terug vooruit nu. Plus 2 voor Afrojack en Sia.
1: 31.
0: Kijk, die had ik nog niet gezien, die gelijkenis. Want er is nog eentje van Afrojack, die gaat 2 vooruit. En kijk, ook Sam Feld met Justin Jesser klimt er 2 met Sinners on the Moon.
1: Hit 40.
0: En nu verder Grants. One, two step is vandaag zero steps. Blijft op 30.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Uit Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zien of nee? Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mode van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
6: Een dak boven het hoofd, dat is fantastisch. Tot het binnenregent of er asbest op ligt. Van Robijs Panels voor industriële dakrenovaties, asbestverwijdering, dak- en wandbekleding. Van robijspanels.be en uw dak gaat weer jaren mee.
5: Moduvan.
7: Een liquid dat er wint, wie er mooie combinaties.

0: This week 3 lager op 29. Kato en John, turn the lights off.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: Metten gaat er wel op vooruit. Schuif nog eentje naar boven, naar 28. With Every Heartbeat.
2: Top

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Dit is Stop!
3: We blijven onderweg naar de populairste tophit van de week. En we pikken zo de hoogste nieuwkomer op. Eerste nieuws van twee met succes voor Belgische sporters. Bart, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
5: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. Maar waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert.
4: Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt Iran. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de derde plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
3: Oei, buien. Het gaat eventjes wennen worden weer regen. Maar goed, het is goed voor de plantjes dan. Hè. En het gaat traag op de E17 momenteel. Er is file richting Gent. 10 minuten extra te rekenen. Als je rijdt tussen Deinzen en Zwijnaarden. Maar elders in de file op een andere plek verlies je er nu minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputten.
3: Wie is de hoogste nieuwkomer deze week? Hoor je zo. Eerst nummer 27. Sunny Fodera, D.O.D.

0: 5 jaar top het 40, dat is knap voor Sonny Verduijen en D.O.D. Goed gedaan, hoor, jongens. Tinke Bada's, 2 lager en dat is wel begrijpelijk na al die tijd. En 27 was het hier en 26.
1: Top Hit 40.
0: Dat is meteen tijd voor de hoogste nieuwkomer in deze Top Hit 40 van deze week. En het is een trend aan het worden en zeker als het zonnetje erbij komt, als de lente en de zomervibes al beginnen opborrelen en opkrielen, dan krijg je meer en meer dance- en pop-tunes een soort wat Latin vibes in geïnjecteerd. En dat is niet anders bij de nieuwe single van de Duitse Topic. En hij gaat ervoor bij deze dame te gast. Vorig jaar ontzettend vaak gedraaid, Becky G en Arranca. Wel, die Becky G is nu te horen op de nieuwe single van Topic. Dit is Sorry Papi. Het is de hoogste nieuwe van deze week.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40. Sorry,

0: we hebben deze week heel veel nieuwkomers. En toch zijn het niet van de verste stijgers, van de hoogste nieuwkomer, of de sterkste stijger liever. Die kreeg je zo net met 4 plaatsen winst. Van 27 naar 23 kruipt hij vooruit. Alok en Dive Into Me. Straks de nummer 22 en 21. Wie dat zijn, hoor je zo.
1: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
2: Viva, bomba, patate met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
9: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
10: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
9: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
9: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
9: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
11: We make you move.
10: Stop.
12: I don't need your words. If you wanna say

0: One, two steps, Fed Legrand, die slaagt er niet in deze keer om zover te geraken. So, zero steps is het. Het is een 30 gebleven.
1: 29.
0: Ah, maar toch nog altijd beter, Fed Legrand, dan die Kato. John, zij verliezen de 3 met Turn the Lights Off.
1: 28.
0: Matten en Olivia, With Every Heartbeat, 1 omhoog.
1: 27.
0: Body, 26e week al voor Sony Fordero en D.O.D. Top producers, Think About Us.
1: 26.
0: En hier zit je dan weer bij 26. Het is al lang niet de 26e week, maar de eerste week op 26. De derde en de laatste nieuwkomer. Sorry Papi, Topic en Becky G.
1: 25.
0: De trend van de laatste weken zet zich door bij Koongs. Weer wat lager. Galaxy.
1: 24.
0: Verlies is er ook voor Joe Curry, Galantis en Easy Bizou. Stay a little longer.
1: 23.
0: Ja, ik blijf het bizar vinden. 19 stijgers en dan de sterkste stijger met amper 4 plaatsen omhoog. Het zijn allemaal kleine stijgertjes. Dit is Dive Into Me. Alok en Khalid stijgen van 27 naar 23.
1: 22.
0: Kijk, dat is ook zo'n kleine stijger. Plus 2. Gabri Ponte en Sam Harper. Words gaat naar 22.
1: 21.
0: Top 20 is FTSE deze week voor Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
1: Dit is top.
0: Met nu de tweede, Afrojack in My World.

0: Jason Derulo. En Sexy For Me. Ja, misschien ben je nu ook sexy aan het paraderen in je tuin. Het zou wel eens kunnen, want vandaag is het internationale dag van het naakt tuinieren. Dus misschien is het vandaag zonder tuin overal. En als je meedoet, opgelet. Opgelet voor de mierennesten. En ik denk al zeker niet te dicht tegen de netels. Kijk, een paar tips. Met plezier. En een foto insturen om te wijzen dat je meedoet. Het is niet nodig. Dank je.
1: In de Top Hit 40.
0: Jason Derulo stond op nummer 19, sexy te wezen. En dat doet Haven zo meteen ook op nummer 18 met I Run. Maar eerst even naar de weg gaan kijken waar je overal vertraagt. En dat valt reuze mee hoor. Maar één plek waar je 10 minuten of meer verliest. Aanschuiven op de E17 richting Gent tussen Deinze en Zwijnaarden. Daar doe je er 10 minuten langer over. Elders is er minder verliestijd. Minder dan 10 minuten.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de Carpas met kilometer- en onderhoudshistoriek. En nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
4: Het zijn marktweken bij Jumbo.
5: Verser dan vers en voor de marktprijs, hè?
4: Met nu Jumbo spijribbekjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Top Hit 40.

0: met 40, 17, Alesson, Shasha en Destiny. En 16, die is dubbel Belgisch. Hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we samen eens naar de muziekversmarkt.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Ja, wat sprong er gisteren allemaal tijdens New Music Friday allemaal in het oor? Wel, vooral de energieke house en garage uit de UK van Bless. En als je zegt Bless, dan denk je wel aan die grote dancehit van 2 jaar geleden, ondertussen al 2024, zo leren ze kennen. Een track die meteen viraal ging. Deze natuurlijk, Kisses. En die bukt er meteen in, he. Van seconde 1. Catchy, start de track. Die meteen dus meezuigt. En is dat het geval bij de nieuwe? Jazeker, ik was meteen mee na 2 seconden. Maar ben jij dat ook? Luister goed naar de opvolger en deel jouw feedback via de Topradio BE-app. En geef jouw punt op 10 voor de nieuwe single van Bless, Terms and Conditions.
1: Dit zijn

0: proeven van de nieuwe Blast en smaakt hij? Dat is de vraag. Terms and conditions. Krijgt hij kisses en goede punt op 10 van jou? Of gooi je meteen een bloempot binnen in de topradio PE-app en geef je een buis voor de nieuwe Blast? Lees jouw luisteroordeel graag nu in de topradio PE-app. Stuur het maar door. Jouw punt op 10.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
5: Moed van. Wie er maakt je kameretten een zak slimmer.
6: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Modu van.
7: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
8: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
9: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
10: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Ze glijden weg van de top, we gaan van 11 naar 16. Reggie en Laura Tesoro. En zo klinkt de nieuwe Bless. Ik kreeg hem er net volledig te horen, de 2,5 minuut volledig. En de vraag is, wat is nu het oordeel geworden?
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Hoe zijn de punten binnengekomen en vooral, welke zijn de punten voor Terms and Conditions, de nieuwe van Bless? Dirdy zegt, wow, voor een eerste keer een 5, misschien moet ik het nog een paar keer horen. Ik geef het voorlopig een 5. Kirsten is niet overtuigd. Ik moet even kijken als ik de R juist gezet heb. Christine, sorry. Die is niet overtuigd. Die zegt saai. Het is te soft voor mij. Een 3 op 10. Joris, die is wel enthousiast. En hij zegt 7 op 10. Greet geeft een 6. Ik zie nog een 6 binnenkomen. Ja, voorlopig gemengde reacties, als ik het zo mag zeggen. Ik heb alle punten opgeteld en ik kom uit bij een 5 op 10 voor de nieuwe van Bless en opvolger van Kisses, Terms and Conditions. En dan gaan we weer door met de lijst, top 40. We zitten aan nummer 15. Het is voor Thomas Gray, Rumors.

het ging niet zo best de laatste weken met Thomas Gray, maar deze week is wel anders. Herpakt zich mooi. Je gaat van 18 naar 15. Dit is Kygo 14.

Tycho. En Save My Love, een vlammen richting de nummer 1. Die hoor je natuurlijk iets voor 4 uur vanmiddag. De populairste in de top 40. Maar als we nu even gaan terugkijken, want we hebben een beetje tijd over. Ja, naar de lijst van 1996. De eerste

lijst van mei 1996. Dat is dus precies 30 jaar geleden. Wie vinden we dan allemaal zeer hoog in de lijst? Wel, op nummer 3 had je deze hier. I left you.

Het podium was een Belgische start met Too Fabiola en Lift Me Up. En dan naar Nederland voor een echt wel plezant nummer op nummer 2. Dat is deze hier. Ingerukt mars naar die nummer 2 van 1996, mei 1996. Captain Jack. Captain Jack. Het is eigenlijk een nummer dat eigenlijk vanavond ook nog eens zou kunnen passeren. Wie weet, straks bij Jeroen in Top Schaamteloos vanaf 6 uur. Captain Jack op nummer 2. Nummer 3 hadden we Too Fabiola. En wie was nummer 1 30 jaar geleden in mei 1996? We gaan naar het mooie Italië. Zonder zang. Het was allemaal niet nodig, want die piano en die beat van Robert Miles, die deed gewoon alles. Dit is Children. 30 jaar geleden stond dit op nummer 1.

0: Dit is Top.
1: We gaan nog een uurtje aftellen met de best van de week. Van 14 naar 1. Eerst ander telwerk. Het nieuws van 3 krijg je van Bart. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
3: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. En waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
2: In Laeken, in Brussel, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond. Dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is ontstaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de 3e plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima tot 20 graden. En de volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
1: Hoe is het onderweg? Ik had 2 vertragingen van minstens 10 minuten. Langste vertraging op de R4 momenteel, richting Mariakerke. Tussen Flanders Expo Gent en Watersportbaan. Daar verlies je momenteel een kwartier van je tijd. Ook aanschuiven richting Gent op de E17. 10 minuten extra tussen Deinze en Zwijnaarden. Op een andere plek kan je ook in de file staan, maar verlies je er wel minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputten.
1: Wie is deze week de populairste tophit? We ontdekken het samen in de grote finale van de Tophit 40. Hij start nu met Kamrad.

Just the way you are and just the way it goes. Dat moet je maar nemen in de top 40. Het gaat zoals het komt. En deze week is dat minder. 9 vorige week nog top 10. En nu is het 12 geworden voor Milky. Just the way you are. Zitten bijna in de top 10. Eerst 11. Gordo. Hij doet het niet alleen. Samen met Renier Sonneveld. Loco, loco. Goedemiddag.

0: De top 10 die komt eraan, maar eerst een overzicht.
1: Top hit 40, overzicht 20.
0: Net als vorige week, Afrojack, Aloe Black, In My World op 20.
1: 19.
0: Falassi, Jason Derulo deed nog een sexy move en dat bracht hem 3 posities hoger. Op 19 nu, Sexy For Me.
1: 18.
0: Elke week gaan er wel een paar plaatsen af, ook deze keer voor Haven en Caitlin, I Run.
1: 17.
0: Is for Alesso, Shasha en Destiny.
1: 16.
0: Ja, en de top 10 die gaat nu helemaal uit zicht voor Reggie en Laura Tesoro. Bound to Me moet van 11 naar 16.
1: 15.
0: Thomas Gray, hij is terug omhoog aan het klimmen. Van 18 gaat hij naar 15 met Rumors.
1: 14.
0: Ze staan 2 lager. Kygo en Khalid, Save My Love.
1: 13.
0: Ook hij krijgt de titel van sterkste stijger, net als Alok. Ook Kamrat stijgt er 4 met Be Mine.
1: 12.
0: Verdwijnt uit de top 10 Milky, Just the Way You Are.
1: 11.
0: Gordo en Renier Sonneveld die scheuren tegen de top 10 aan. Loco Loco is er klaar voor. Wie dat zeker is, is deze hier.
1: Dit is top.
0: Dit is de opener van de top 10 van deze week. Bruno Mars, Just Might.

0: Het deed het vorige week en dat dit zo goed deed. Mocht hij nog eens? Wat mocht hij nog eens? Wel, de top 10 openen. Bruno Mars en I Just Might. En dan is het nu tijd voor de sterkste stijger. En als je denkt van Jonathan, dat heb je toch al eens verteld? Ja, dat klopt al 2 keer eigenlijk. Hè. Ja. We zitten met een paar exekels, hè? Ja, zo gaat dat. Alok en Khalid, 4 plaatsen omhoog. Dive Into Me en ook Kamerad. Die stijgt er 4 deze week. En dus de sterkste stijger, Alok en Kamerad. Maar als je wil muggen ziften, dan zeg je ja, de volgende gaat er ook 4 stijgen. Maar die staat wel het hoogst genoteerd. Dus hij krijgt van ons de jingle erbij. Dit is Medusa.
1: Dit is de sterkste stijger in de Top Hit 40.

de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

Zet er weer eentje gestegen van 8 naar 7. Offenbach en Miles Away. De top met 40 met nu een Duitse DJ die toch wel de laatste week echt fantastisch bezig was. Het ging naar nummer 3 opeens. Heel snel doorgestegen. En dan dachten wij, er zit misschien wel een nummer 1 in voor Robin Schulz. Maar nee, want vorige week ging hij van 3 naar 5. En nu, helaas, nog een plaatje teruggezet. Het is nu 6 geworden voor Robin Schulz met Embers.

0: het gaat zo ontzettend snel dat we alweer in de top 5 gaan belanden. Zometeen, we gaan dat heel relaxed doen met Another. Een Talk To You stijgt door naar de vijfde plek. Maar eerst even naar het verkeer. Momenteel aanschuiven richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar verlies je momenteel 15 minuten. 12 minuten erbij op de R4 van Gent richting Mariakerke. Een ongeval tussen Gent en Gent Watersportbaan. Daar verlies je dus 12 minuten. Op een andere plek kan je ook in de file staan momenteel, maar verlies je er zelfs minder dan 10 minuten.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Viabelle 100 ml voor maar €100. Ici Paris XL.
6: Love to see you shine.
7: Dit is Top Hit 40.

De nummer 5 van deze week, Another and Talk to You. Hit of shit. Ja, de zon heeft fantastisch werk gedaan deze week. Het was echt heerlijk lenteweer. Vandaag ook nog een beetje. Er zijn al wel buitjes geweest, heb ik gezien. Maar de zon die schijnt ook af en toe. Dus echt helemaal slecht is het nu ook weer niet. En je hebt natuurlijk ook nog de beste muziek om dat een beetje te compenseren als er iets minder zon is vandaag. Maar ja, de ganse week was die zon van de partij. En ik denk dat dat ook wel een invloed heeft gehad in het stemgedrag bij Hit of Shit deze week. Want wat ze hebben voorgesteld, Hugo en Jamaica. En er zitten heel veel zomerse vibes in. En daarom denk ik dat het wel eens zou kunnen dat het heeft meegespeeld in het stemgedrag en dat het daardoor een hit is geworden. Maar het kan ook zijn, en die piste is ook zeer waarschijnlijk, dat het een fantastische dance track is en dat het gewoon een zomerhit gaat worden. Let's go! Geniet van de zon en vooral de beat van Hugo.

0: Zo het gevoel dat je vakantie bent in Jamaica. Jugal en Bam Bam, uitgeroepen tot hit deze week.
1: Hit of shit.
0: En is benieuwd wat het volgende week gaat worden. Je kan ook weer gaan luisteren en vooral beoordelen en dan meebeslissen of het een hit of shit wordt komende week. En wie gaan we volgende week in de spotlight zetten vanaf maandag? Dat is de nieuwe single van Becky Hill, die heet Hands on Me. Het is de eerste track uit haar nieuw album dat er binnenkort aan komt. En dat is het eerste eigenlijk nieuwe geluid sinds 2024. Toen was het Believe Me Now in de UK, toen in top 3. En ik moet zeggen, ja, de pers heeft er al heel veel aandacht aan geschonken aan die nieuwe single. Het is massaal gevraagd door fans. Online gedeelde fragmenten hadden alleen al op TikTok meer dan 1 miljoen views. Maar wordt het ook zo positief onthaald door de topluisteraar? Maandag hoor je hem voor het eerst. Becky Hill met de nieuwe single Hands on Me, een hit of shit. Dat zal bij Thibaut ergens tussen 10 en 12 tijdens de voormiddag zijn. En dan kan je meebeslissen, de ganse week luisteren en meebeslissen of het hit of shit wordt. Dit is alle hits. Het is die ferme van Bibi Rexha.
1: Dit is top.
0: Staat ermee op 4 in de top 40 deze week. Dit is New Religion.

0: Bibi gedaald van 2 naar 4 met New Religion en de nieuwe single, de opvolger dus Hands On Me. Die krijg je voorgesteld vanaf maandag bij Thibaut tussen 10 en 12.
1: De top tune of the week.
0: Ja, en daar gaat het alarm voor nieuwe muziek natuurlijk die in de spotlight komt de ganse week. En het zijn fantastisch grote namen. Een samenwerking tussen Sabrina Carpenter en Madonna. Sabrina Carpenter is een van de topartiesten van dit moment. En Madonna, die is nog niet versleten, zegt ze. En ik wil daar gewoon nog bij horen, bij die topartiesten van het moment. En ze gaan dat nu samen doen. Het nummer is voor het eerst live getoond op Coachella. Madonna verscheen er als een surprise guest tijdens de set van Sabrina Carpenter. Ze hebben daar die grote hits gespeeld samen, Vogue en Like a Prayer. En vooral die nieuwe track natuurlijk, dat heeft er een hype gezorgd. Benieuwd wat het gaat worden? De nieuwe track van Madonna samen met Sabrina Carpenter. Het is onze top tune of the week.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.
1: We make you move.

0: We gaan weer straks weer verder met waar het om draait, hè. De allerbeste tophits van deze week. We hebben er nog drie. Het podium van deze week met de nummer 4 van vorige keer. Die komt dus naar het podium. De nummer 3 is er ook nog bij van vorige week. En ook de nummer 1. Maar waar gaat die nummer 1 staan? Staat die op 1? Terug? Zakt die naar 2 of naar 3? Het kan allemaal. De nieuwe top 3 volgorde hoor je zo meteen.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
4: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
3: Trappen op Maat?
4: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
5: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
6: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè. Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
7: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
8: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
9: Hey professional.
10: Ja?
9: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals. Geelseweg 9A.

0: Shakira is haar nummer 1 kwijt. Wie neemt over, hoor je meteen na het laatste overzicht.
1: Top Hit 40, overzicht 10.
0: Top 10 werd net als vorige week door Bruno Mars ingezet.
1: 9.
0: Drie keer een plus 4. Mami Dusa staat het hoogst, dus die krijgt officieel de titel van sterkste stijger. Don't Wanna Go Home, Medusa op 9.
1: 8.
0: Klassement 2 voor Last Frequency, So Much Beauty Around Us.
1: 7.
0: Hebben we dus op 1 gestaan en nu teruggestegen, plaatje op 7. Terugwinst voor Offenbach, Miles Away.
1: 6.
0: En hier wordt er een plaatje teruggezet. 5 is 6 geworden voor Robin Schulz.
1: 5.
0: Het Nederlandse duo Another is weer goed bezig. Deze week ook weer mooi doorgestegen. Na 6 weken al top 5.
1: 4.
0: Nummer 1 kansen zijn aan het wegslinken bij Bebe Rexha met deze daling. New Religion moet van 2 naar 4.
1: 3.
0: Jennifer Lopez teruggestegen van 4 naar 3. Ex nummer 1.
1: 2.
0: En dit nummer, dit is Zoo en het is nu ook een ex-nummer 1 geworden. Want Shakira, die is weg van de nummer 1.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Wie is deze week de nieuwe nummer 1? Ik kan alvast verklappen dat het uit Noorwegen komt. En als je dan meteen

0: aan Kygo zou denken. Nou, die is er niet, want die is al gepasseerd, net op 14. Maar dat had je al gehoord, dat heb je goed opgelet. Die is het dus niet, maar het is een nummer dat ontstaan is in een klein vakantiehuisje aan zee in Noorwegen. En het gaat over het heerlijke, intense gevoel van iemand ontmoeten waar je gewoonweg geen weerstand tegen kunt bieden. Het overkomt je gewoon. Ik heb die tijd niet om nee te zeggen. En dat gevoel, dat zomerse gevoel, dat bekruipt je ook bij de nieuwe nummer 1. Dit is hem geworden.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Tophit 40, nummer 1.
0: Dit is de Bausa en Magnetic. Heel fijne zaterdag, fijn weekend, veel plezier met Kuurt. En volgende week, op vrijdag en op zaterdag, wordt er weer afgeteld.

0: Servos.
1: Ja, lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vosse Lemmes.
4: Dit is Stop!
5: 4 uur, dan is er Bart de Meulemeester met de top headlines. En het gaat over bosbranden, mogelijke bosbranden. Hey, goedemiddag Bart.
6: Goedemiddag. De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Journalist Quinten Evers.
7: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
6: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In Laeken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond, dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht, ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Iran stelt nu zelf eisen voor deelname aan het WK voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA moet de veiligheid van de Iraanse spelers garanderen en uitspraken van de Amerikaanse president Trump strenger veroordelen. Die had voorgesteld om Iran te vervangen door Italië. Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de VS, Canada en Mexico. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op een onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
5: Dankjewel Bart. Onderweg 20 minuten aanschuiven op de Antwerpsring richting Nederland door een defect voertuig ter hoogte van Borgerhout. Je schuift al aan vanaf Antwerpen Centrum op die Antwerpsring, dus richting Nederland. En op de R4 gaat het ook traag tussen de Beukenlaan en de Watersportlaan.
4: Dit is Stop! Kurt Vermeijeren.
5: De Watersportbaan trouwens, om helemaal juist te zijn. Hey, goedemiddag, welkom bij Top. Straks onderweg onder andere Sam Smith. Eerst starten we met Alan Walker en Faded.

zo'n weekend dat plots 3 dagen duurt, wat moet een mens meer hebben? Ik hoop dat jij er op een of andere manier ook van kan genieten van dat verlengde weekend. En als het vandaag niet prijs is, dan is het misschien een van de volgende weekends wel jouw moment. Want er komt er nog wel een aantal aan in mei. En er is ook nog altijd die dag waar je naar kan uitkijken in mei. Of net niet natuurlijk, het is hoe je het bekijkt. Ik heb al gemerkt bij de collega's dat er sommigen ook naar aan het uitkijken zijn. Want als je daar straks naar de Top Hits 40 hebt geluisterd, dan heb je het eigenlijk al horen passeren. De eerste zaterdag van mei is een speciale dag. En het komt toevallig ook goed uit dat er misschien wel het risico in zit dat de zon net iets minder fel gaat schijnen vandaag tegenover de afgelopen dagen. Want jawel, het is de dag van het naakt tuinieren. En als je dat moet doen met zo van die dagen zoals de afgelopen dagen, ja, dan denk je toch dat je op een paar plaatsen net iets zonnecrème moet smeren. Maar goed, ach ja, kijk. Ik weet niet of je dat gaat vieren. Wat we sowieso wel gaan vieren is het weekend natuurlijk met Swedish House Mafia die eraan komt. En dit is Den Gigi, Gigi D'Agostino en La Passion.

Swedish House Mafia en Wait So Long. Misschien ben je ook al heel lang op iets aan het wachten, op een of andere activiteit die je eindelijk kan uitsteken, omdat het vandaag toevallig een verlengd weekend is. En wel, kijk, je mag het altijd doorsturen via de Top Radio BE-app. Wat zijn je plannen zoal voor deze zaterdag en lap er ineens ook morgen zondag bij? Ik wil altijd wel eens weten wat je zoal gaat uitsteken. Dit is Easy Love en Sigala en trouwens straks ook nog onderweg Lady Gaga en haar Dead Dance.

0: helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 € per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
4: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
4: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
4: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Wat steekt de mensen wel uit op een zaterdag de 2e mei? Wel een barbecue organiseren en nu al lekker eten van die barbecue. Claudia heb ik gezien uit Zonnehoven in de Topradio BE-app. Ze heeft ook een mooie foto doorgestuurd van al het eten dat daar al geserveerd wordt. En ik kan alleen maar zeggen, ik heb nu al zin gekregen in die barbecue. En ik moet hier nog zijn tot 6 uur. Komt in orde hoor. Maar als jij ook gaat barbecuen, geniet ervan. Dadelijk onderweg Silver en ook Basto straks met Rock With You.
1: Dit is Top.

Rustig, rustig, rustig, Basto. Daar gaat het etiket van familieprogramma. Allee, zijn we voor deze zaterdag wel kwijt, dankzij Basto. Straks onderweg trouwens Glass Animals en Heatwaves. Als je onderweg bent, 20 minuten aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. Dat komt door een vorig ongeval. Het ongeval is opgelost, maar de file die staat er nog. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost moet je er die 20 minuten bij tellen richting Nederland. En op de R2 rond Antwerpen moet je 10 minuten erbij tellen tussen Waaslandhaven Noord en de Liefkeshoektunnel. Andere files kosten je minder dan 10 minuten extra.

0: De beste zomerbar van Vlaanderen.
1: Ja, dat is vooral onze Wouter in de Partroom naar op zoek. Elke woensdag zoekt hij naar de beste zomerbar van Vlaanderen. Maar we hebben daar eigenlijk wel jouw hulp bij nodig natuurlijk. Want ik moet toegeven, Wouter durft al eens een keertje iets gaan drinken in een bar. En hij zou er ook wel een aantal kunnen nomineren. Maar je hebt er vast ook nog wel eentje bij jou in de buurt. Of bent misschien onlangs wel ergens geweest. Dat je zo eens hebt van, ja, dat is hij, de beste zomerbar van Vlaanderen. Die mag die titel van mij wel dragen. Ah, wel, dan moet je het even laten weten via topradio.be of via onze website. Topradio.be had ik al gezegd, maar vooral de Topradio.be app, daar kan het ook. Stuur even door wat volgens jou de favoriete zomerbar is, waar we die kunnen vinden. En je kan er zelf ook iets mee winnen. En gratis consumptie natuurlijk in jouw favoriete zomerbar. En de uitbater die krijgt een officiële sticker van beste zomerbar en ook de lichte verplichting om vanaf dan natuurlijk altijd de top aan te zetten. Dus laat maar weten wie jij wil nomineren daar bij jou in de buurt. Dat raad ik onderweg trouwens, John Summit en Shadows. En dit is Neo met Let Me Love You.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
5: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
6: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
7: Hey professional,
8: ja?
7: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.

0: Fisher en zijn Stay. Het is zaterdag.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: En dat is ook iets om naar uit te kijken natuurlijk, de zaterdag. Vooral voor het feit dat dan het beste van Jeroen en Koen te vinden is online via onze socials, via topradio.be en in de Topradio BE-app. En het meest interessante eraan is vooral dat je hen dan ook kan zien. En dat is heel belangrijk bij sommige zaken die ze uitsteken. Hilarische fragmentjes zijn het natuurlijk van de afgelopen week. Zoals ook moeilijke woorden. Zo blijkt het woord muggengeheugen een heel moeilijk woord te zijn als je West-Vlaming bent. En er zijn ook een aantal van die moeilijke woorden gepasseerd. En iedereen heeft wel ergens een woordje waarbij het moeilijk is om dat uit te spreken. Maar er is ook dat moment waarop er wat moet bewogen worden. En dan lossen ze dat zo op. Jeroen en Koen.
2: Ik bewegen, bewegen, bewegen. Dat is wat ze bedoelen. Magic System.
3: Voilà.
1: Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen. Vanaf 6 uur voor meer ongehoord.

Cyril en Stumbling In. En met een beetje gestommel, als je het zo kan noemen, toch, is het dan toch gelukt om Bul terug, Timmy terug naar de open zee te krijgen. Maar straks moet ik daar toch nog eens over hebben, eigenlijk, hoe het allemaal verlopen is. En passeert er ook nog wel een andere Timmy na 5 uur. Het is beloofd. En ah ja, gisteren waren hier heel veel zenuwen te bespeuren. Dat had te maken met onze top DJ battle. Hoe dat afgelopen is, als je het gisteren gemist hebt. Maar straks hoor je de uitslag nog eens. Upside.

0: Dit is Top.
1: 5 uur, dan is het Bart Meulemeester met de Top Headlines. Hallo, ik is Bart.
2: Goedemiddag. De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Journalist Quinten Evers.
3: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
2: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In de gevangenis van Wortel in de provincie Antwerpen is een gevangene gisteravond over een omheining gekropen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens de lokale zender RTV wou de man een pakket oppakken dat over de gevangenismuur was gegooid. Het gevangeniswezen laat weten dat hij een gepaste straf zal krijgen. Het is niet duidelijk wat er in het pakket zat. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en Rechteroever. En het treinstation en de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog kunnen blijven verplaatsen.
2: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft 2 activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn 3e ritzege gepakt in de wielerronde van Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipowitz werd 2e, de Spanjaard Pablo Castillo 3e. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van Romandie. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen dan minder buien, maar wel frisser.
1: Dankjewel Bart, en tot over een uurtje. Onderweg 10 minuten aanschuiven op de Antwerpsring richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost.
0: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
1: Als je niet zo goed bent in het zeggen van sorry, awel, je kan daar Madonna voor inhuren. Over een paar minuten ga ik ze op je loslaten naar Milky en Just The Way You Are. Hey, goedemiddag.
0: Top.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Sorry van Madonna. En sorry moeten we misschien ook zeggen aan diegenen die geen plaatje hebben in de grote finale.
1: Top DJ Battle.
0: Want het was gisteren de tweede vrijdag op rij dat er twee kandidaten gestreden hebben voor een plaats in de grote finale van woensdag 13 mei. Ja, de twee dagen daarna kan je waarschijnlijk genieten van een verlengd weekend. Ik hoop het ook voor jou. Er is al één plaats bezet in die finale. May heeft vorige week vrijdag daar al een plaatsje bemachtigd. En gisteren was het aan Wither en Seth Santé die tegen elkaar opnamen hier bij Wouter in de partyroom. En er staat ook enorm veel op het spel. Hè, want de winnaar van die grote finale op 13 mei die mag, zeg maar iets, naar Tomorrowland. Die krijgt daar twee dagpassen en mag ook backstage daar rondlopen. Maar vooral de openingsset op de V-Session Stage op Tomorrowland op zaterdag 18 juli is voor de grote winnaar. Dat kan dus mee zijn. En ja, gisteren ging het dus tussen Wither en Seth Santé. En wie is het nu eigenlijk geworden?
2: En de winnaar is... Seth Santé.
3: Dat is cool.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Heel tevreden neem ik aan. Wat is het eerste wat je gaat doen om die overwinning te vieren?
3: Zo'n beetje is bellen naar de vrienden en de familie, denk ik. En dan vanavond goed vieren.
0: Ja, en ik hoop dat er niet te veel een katertje naar het over heeft gehouden, want het was hem eigenlijk wel dik gegund natuurlijk. Hij is een van de winnaars, te zeggen, een van de finalisten, die het dus tegen elkaar gaan opnemen tijdens de grote finale op 13 mei. 13 mei zit het alvast in je agenda, want de hele dag lang hoor je dan heerlijke DJ-sets passeren. En dan weet je uiteindelijk ook tegen het einde van die 13 mei wie de grote winnaar wordt en wie je dus kan bekijken op zaterdag 18 juli op de V-Session Stage op Tomorrowland.

0: Dit is het weekend van Top. Met tracks zoals deze die straks passeren. Omdat het zomerse gevoel dat er toch eigenlijk al een paar dagen is, moet er eerlijk in zijn. Omdat nog een paar dagen gaat trekken natuurlijk. Fowl and What uit en How I Feel en Aya. Er passeert ook straks nog een Timmy. Maar welke Timmy precies, dat ontdek je straks.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
3: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
8: Laat ze zien shine.
9: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

Wat een avontuur is het toch geweest, zeg. Daar met die bultrug Timmy die aangespoeld was daar op een zandbank voor de Duitse kust. Weken heeft hij daar vastgezeten. Weken zijn er ook allerlei bootjes gepasseerd en de reddingsacties ondernomen. De een is al wat succesvoller geweest dan de andere, maar uiteindelijk is het dankzij een aantal rijke mensen dan toch gelukt om Timmy deze ochtend, vanochtend dus, in de open zee te krijgen. En hij is blij hoor, althans zoals ik de berichten mag geloven. Timmy heeft blijkbaar nog een soort van spuitje losgelaten. Het is te zeggen, hij heeft een afscheidsstraal de lucht ingestuurd. Een teken dat het eigenlijk best goed gaat met Timmy. Timmy heeft trouwens ook nog een zender aangekregen, dus we kunnen ook nog een update verwachten van hoe het allemaal gaat aflopen met Timmy. Want hier en daar zijn er toch een paar mensen een beetje sceptisch. Timmy heeft immers een paar weken daar op die zandbank gelegen en het is nog altijd de vraag hoe het gaat aflopen. Maar ik vind wel dat het een verhaal is dat zeker een mooi einde moet krijgen. Er zijn zoveel mensen die daarvoor gesupported hebben en wie kunnen we daar beter voor inhuren dan Timmy Trumpet natuurlijk met deze track Time to Say Goodbye, Timmy. Wat een kerel was je toch en ben je toch.

Timmy Trumpet, speciaal voor de bultrugteam die dus in open zee aan het zwemmen is. Althans, toch volgens de laatste berichten die we gekregen hebben. Straks onderweg Madonna trouwens nog met Bring Your Love, onze top tune of the week, na deze Mason.

0: and I want to talk about.
1: En hele week lang ga je hem extra vaak horen passeren. Onze top tune of the week zijn dit Sabrina Carpenter en Madonna. En Bring Your Love. En elke vrijdag wordt in de Top Hit 40 de nieuwe top tune of the week bekendgemaakt. En trouwens, straks, over minder dan een minuutje al, dan gaat trouwens de nummer 4 uit die lijst van dus afgelopen vrijdag of vandaag passeren. Ik heb het over Bebe Rexha en New Religion. Eerst moet ik even meegeven dat je 10 minuten kan gaan aanschuiven op de Antwerpsring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Berchem. En als je nog in een andere file belandt, is het voor minder dan die 10 minuten.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
7: Brico, Brico City.
8: En Brico Planet zijn jarig.
7: Al onze winkels zijn nu zondag open.
8: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
7: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Civic en Ombos en Move Your Body. En die kerels, ja, die hebben die track ook maar in elkaar geflanst. En dan is het altijd hopen natuurlijk dat het een grote hit wordt. In hun geval is dat helemaal in orde gekomen. Maar misschien ken jij ook wel iemand, of ben jij iemand die af en toe ook wel eens een paar tracks in elkaar flanst. Ik bedoel dan vooral dat je producer bent natuurlijk. En misschien ben je nog niet zo bekend zoals Ombos of David Guetta die er straks aankomt. Wel, Wouter kan je helpen, want elke dinsdag is er goed bevonden in 30 seconden. Als je toevallig een track hebt die je graag eens wil laten horen aan de rest van de wereld. En zullen we beginnen bij ons, hè, bij Top, bij Vlaanderen. Wel, dan moet je hem eens doorsturen via topradio.be. Kan je alle informatie wel vinden. En wie weet, binnenkort kan je gewoon zeggen tegen David Guetta: Hey David, it's my song, hè?

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.

Ooit gaan we zeggen dat het een van de koningen is geweest van de muziek. The Weeknd en Dancing in the Flames. En van de koning, alias The Weeknd, naar King van Years and Years. Dat is een kleine stap natuurlijk. En het is een even kleine stap als straks na 6 uur. Jeroen eraan komt met Top Schaamteloos, want dat is ook een beetje een van de koningen van de ochtend natuurlijk. Dan mogen we Jeroen uiteraard niet vergeten. Straks na 6 uur is er Jeroen met Top Schaamteloos. En ik ga al eens piepen wat je mag verwachten dadelijk.

Toch tof, hè, zo'n verlengd weekend. En bij ons merken we daar niks van, want morgen is het gewoon zondag, zoals het altijd is. Morgen vroeg om 9 uur is er Alexander Balkes om jou wakker te maken. Morgen tussen 12 en 4, niet zwanzen, maar dansen. Om 4 uur is er de Global Dance Chart met Koen van der Sloten. En morgenavond om 6 uur is er de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe Abs. Maar dat is allemaal wat er morgen op het programma staat. Vanavond, dadelijk al, over een dikke 5 minuten, dan is het 6 uur. En dan is er natuurlijk Jeroen met Top Schaamteloos en uiteraard ook een kasteeltje. Ik heb hem net al natuurlijk de koning genoemd. Dan moet er een kasteel bij. Ja. Deze mag verwachten ergens tussen 6 en 7 Ian van Dalen en Castles in the Sky. En ook Madhouse komt langs. En natuurlijk nog een pak andere schaamteloze tracks. Want de zaterdagavond, zoals Jeroen het altijd zelf zegt, die is van ons. En hij gaat dat straks ook bewijzen vanaf 6 uur.

0: Slim naar Antwerpen presenteert
1: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
2: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedenavond. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
5: Een man en een vrouw zouden in een dancing vannacht in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
4: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Het ongeval gebeurde op de N70. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en de Rechteroever en het treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog zich kunnen blijven verplaatsen.
4: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van Normandië. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipovits werd tweede, de Spanjaard Pablo Castrillo derde. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van Normandië. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm, bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.
3: Dit is Top!

0: Volledig in de zevende hemel met Jangi en Heaven. De voorspellingen zeggen dat het wel eens serieus zou kunnen kletteren vanavond. Maar ja, dat wisten we al natuurlijk, hè, want hier gaan we weer.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos. Let's go! Let's go!
0: Ja, wat de weergoden ook voor ons in petto hebben. Wij hebben de feestmuziek voor deze zaterdagavond. En we beginnen met Jaden Boysen.

Madhouse met hun versie van Like a Prayer, nummertje van Madonna natuurlijk. En welkom in, of op de heilige schaamteloze zaterdagavond met in dit eerste uur onder andere de Party Freaks, LMFAO, Let's Go. En Amber Broos mag er ook bij hoor. Ja hoor, begint u er maar aan.

0: tonight.
1: En we hebben weer de aloude rubriekjes in het programma zitten.
2: Top schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
1: En ja, het grootste rubriekje, dat ken je, dat we dingen uit het archief halen die tot nu toe nog niet in Schaamteloos voorkomen en die we dan aan jullie voorleggen. Moeten we dit draaien, blijven draaien enzovoort enzovoort. Goed, je kent dat ondertussen al. Ik moet zeggen dat het deze week een speciaalke is, want ik heb er een paar gevonden waarvan het eigenlijk ongelooflijk is dat ze er nog niet bij zijn. Dus de keuze om ze te blijven draaien lijkt mij nogal evident. Maar ja goed, het blijft van jullie afhangen natuurlijk. Reacties, welkom in de Top Radio BE-app. Dit is zo eentje in dat geval. Ian van Daal.

Het lijkt mij niet echt een hersenbreker om te bepalen of deze in onze playlist moet blijven zitten. Maar goed, jij beslist natuurlijk. Ian van Daal, leggen wij deze week dus aan je voor. Castles in the Sky.

0: ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: Ja, je kan wel zeggen dat we gisteren en toch ook een groot stuk van vandaag al een flinke voorproef hebben gekregen op wat de zomer van 26 zou moeten zijn. En dus passen wij onze muziek aan, hè, meteen bijzonder zomers met Robert Abigail en DJ Rebel en Merengue. Je weet wat de weerman dan altijd zegt, hè. Voldoende drinken, maar nu ook weer niet te veel.
1: Hello party people, this is your captain Sean Chef speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will bump up the sound system, 'cause we go.

Ja, de echte party animals die weten al waar ze moeten zijn op zaterdagavond. Natuurlijk hier bij Top. De hele zaterdagavond is van ons tot middernacht. Gaan we keihard door met dit programma. De Party Rock Anthem is ons dan ook op het lijf geschreven. Met ook elke week een gekopieerd geval. Dat is voor zometeen na Gigi D'Agostino en zijn klassieker L'amour toujours.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: alvast diep adem, want je gaat sowieso kunnen meezingen.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Het is een bekend geval.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Echt wel schaamteloos.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Zodanig schaamteloos dat ik bijna durf zeggen, ze hebben amper iets veranderd aan het origineel. Maar goed, overtuig vooral jezelf. Speller en Groove Jet kennen we natuurlijk al langer dan vandaag. Die Groove Jet is een nummer dat je sowieso regelmatig hoort voorbij komen als klassieker. Maar nu is er dus een nieuwe versie. Maar echt niet. Enfin, luister zelf naar deze.

Oké, toegegeven, de sound is een beetje veranderd, maar verder keihard herkenbaar. Spiller en Sophie Ellis Baxter, Groovejet, If This Ain't Love. Het enige verschil dat ik kan noemen is dat er ook staat dat het hier gaat over de Not Without Friends remix. Wel vrienden, laat maar horen wat je ervan vindt van deze schaamteloos gekopieerd van deze week. In

0: Headlines. Goedenavond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Bral. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Erlier en de voorzitter van de wielerbond Tom van Damme. Bral werd 21. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar, dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
1: Een man en een vrouw zouden in een dancing van 18 in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
0: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. Een dodelijk verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen. Daar is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Sport. De Belgian Tornadoes hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornadoes plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK vindt volgend jaar plaats in Peking. En een doelpuntenfestival in play-off 2 van ons voetbal. Westerlo en OH Leuven speelden 3-3 gelijk. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu evenveel punten als leider Genk, dat nu nog speelt. OHL staat laatste. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien, minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.
2: Dit is Top

Dat zijn ze, de platen waar je instant happy van wordt. En dat is helemaal de bedoeling. Urban Cookie Collective en The Key, The Secret. Welkom in deel 2. All aboard, the night train.

0: Ma, bij jou doet er maar een koekje bij, dat zeker. De Lotus Eater en Zipporah.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: En wat gaan we allemaal draaien in dit tweede deel? Wat kunnen we nu al verklappen? Blaster Jacks met die nieuwe versie van Desenchanté is er. We gaan dobberen op het bootje van Anna met de gebroeders Co. We hebben Loco Loco Technohead. En nu doe het licht al uit. Allee, het was toch nog niet nodig om dat aan te steken, denk ik dan, op dit uur. Zwat, die opposites.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachtkatoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be

voor een beetje ambiance moet je hier zijn op zaterdagavond. En ik moet zeggen, mijn mond viel eigenlijk open van verbazing toen ik deze zag oppoppen in het archief. En wij dus na nader onderzoek tot de vaststelling moesten komen dat die dus niet in de playlist van het Schaamteloos staat. Hoor je dat ik eigenlijk vind dat die er al lang had moeten instaan? Nu is het aan jou. Deze moet er toch gewoon bij. Fiocco en Celebrate. Het zal wel.

enige wat je zou kunnen opmerken is dat dit niet de originele versie is, maar ja, een of andere remix, dat heb je dan. Van een nummer met die leeftijd, er bestaan ondertussen dan. Dank u wel. Zoveel verschillende versies van, maar goed, het principe blijft hetzelfde natuurlijk, hè. Fioco met Celebrate, erbij of niet? Ik denk het wel, hè.

Ja, als het zo lekker weer is, dat is het moment dat je dan toch even jaloers wordt op mensen die het hebben, hè? Een boot. Maar de rest van het jaar niet, want het lijkt mij een heel gedoe. En dat het een heel gedoe is, dat werd duidelijk gemaakt. Door de gebroeders Co. En ik heb een boot.

0: Elke week weer zware vergaderingen en discussies, maar uiteindelijk komt er dan toch iets uit de bus.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Welk nummer heeft de eer en het genoegen om vers op te duiken in onze playlist? Met uw goedkeuring natuurlijk. Dat is de nieuwe Damdala.

Ja, je zou denken met zo'n verlengd weekend, iedereen vrij, dan wordt er net iets minder zaken gedaan of aan de centjes gedacht. Maar die vlieger gaat niet op voor DJ Fred en Arnold T blijkbaar. Die zitten nog steeds in Wall Street.

tijdje mee bij Top Schaamteloos. Het blijft opmerkelijk dat je het aandurft om die klassieker onder handen te nemen. Zij hebben het aangedurfd. Met succes eigenlijk, hè? Want vandaar zitten ze er al een tijdje in. Met deze Pump Up The Jam, de Beat Wizzies waren dat. Goed, hoe ga jij jouw zaterdag aan?

Jordan en Baker en Explode. En wij laten het zaterdagavondfeest hier ook stilaan naar een hoogtepunt gaan. Met onder andere Blackpink, de Bloodhound Gang, Mr. Funkhouse, Jesse, de Safri Duo. En nu al de vrolijke madammen van Mia Mai.

0: Trouwe luisteraars van Schaamteloos die weten dat wij af en toe Buurtje Leen spelen.
1: Top Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: En dan heb ik het niet over Schaamteloos gekopieerd deze keer, maar dan gaan we af en toe iets halen uit een beetje een ander genre, waarvan wij dan denken dat mag toch ook bij ons. Zo zitten er al een paar pure retro plaatjes in onze playlist. En ik heb er hier nog zo één. Ja, waarvan ik mij afvraag, waarom zou die er ook niet bij mogen? Dus voor het eerst, en misschien niet voor het laatst, want zoals je weet, daarover beslis jij. Ja, deze ken je.

zoals ik daarnet zei, deze ken je. En misschien niet bij titel, dus dan hebben wij toch nog een beetje een nuttige job om dat dan te vermelden. Fiend heet het project met Breakdown uit de Retro Arena lijst. Maar wat mij betreft ook bij Schaamteloos. Nu jouw mening nog, je weet waar ze te pleuren.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

vuile manieren, hippie poera met de Bloodhound Gang en de Bad Touch. Kijken of je goed hebt opgelet al vanavond. Ja, ik weet niet hoe lang je al aan het luisteren bent natuurlijk, maar er is één rubriekje dat je nog niet hebt gehad. En ik moet zeggen, het is behoorlijk, schaamteloos sowieso natuurlijk, maar zelfs walgelijk eigenlijk. Wat zou dat kunnen zijn? Dat is voor zometeen. Eerst deze nog, van de Two Brothers on the Fourth Floor.

Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: En alvast een speekmedaille voor degenen die geroepen hadden.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Want inderdaad, dat is het rubriekje dat je nog niet hebt gehad vanavond. En ik heb je verwittigd, hè. Dit is niet voor gevoelige zielen. Het verhaal speelt zich af in Odisha, dat is ergens in India. En daar was een 50-jarige man die naar de bank ging en vroeg of hij het geld mocht krijgen van zijn zus. Zijn zus was namelijk in januari overleden en die had nog altijd een spaarrekening bij die bank. Nu, die bank had blijkbaar de juiste paperassen nog niet gekregen. Ja, ik weet niet hoe de dingen geregeld worden in India, maar ze weigerden om het bedrag van 20.000 roepies uit te betalen, omdat ze dus nog geen bewijs hadden gekregen dat die zus was overleden. En toen dacht die man, je hoort me al een beetje komen, jullie willen het bewijs en wel, ik zal het jullie leveren. Het is, ja, schokkende beelden waren het. En daarop was te zien hoe die man met het lijk van zijn zus op de schouder door de straten liep richting de bank. Dat mens was dus in januari overleden. Hij heeft ze opgegraven. Dus waarschijnlijk op die mannen hun een toog gaan gooien. Voilà, hier hebt u bewijs. Ja, er heeft nog nooit iemand zo hard de schaamteloze wisselbeker verdiend.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Dankjewel voor de hulp, Real to Real en Matt Stuntman. Want zien bewegen doet bewegen. En dat is toch ook een beetje de bedoeling van dit programma. Dat je een beetje in beweging komt om er een geweldige zaterdagavond en nacht van te maken. Ja, kom maar, we zetten de joker in. De zware middelen. Dit is je broer en Paul Alstak. Engeltje, goedenavond.

van die platen waarvan ik mij afvraag, moet ik daar eigenlijk nog iets over zeggen? Hè? Behalve dan dat wij niet van plan zijn om de beats te droppen, ver van. We zijn halfweg in deze aflevering op de 2e mei van Top Schaamteloos. Nog tot middernacht ben je hier van harte welkom om te feesten, want dat gaan we doen. Nu met Kiki.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij hoe als je het allemaal opnieuw kon doen. En dan zeg ik...

En dat het feestje nog lang niet afgelopen is en daar gaat niemand anders over beslissen. Zie, dat mogen duidelijk zijn. Virtual Zone en Heaven. En in het feestje verwelkomen wij ook straks de Out Here Brothers, Gustavo Lima, Voorwerk en nu al, ja, Thunderball.

0: En we hebben weer de aloude rubriekjes in het programma zitten.
1: Top Schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: En ja, het grootste rubriekje, dat ken je, dat we dingen uit het archief halen die tot nu toe nog niet in Schaamteloos voorkomen en die we dan aan jullie voorleggen. Moeten we dit draaien, blijven draaien enzovoort enzovoort. Goed, je kent dat ondertussen al. Ik moet zeggen dat het deze week een speciaalke is, want ik heb er een paar gevonden waarvan het eigenlijk ongelooflijk is dat ze er nog niet bij zijn. Dus de keuze om ze te blijven draaien lijkt mij nogal evident. Maar ja goed, het blijft van jullie afhangen natuurlijk. Reacties welkom in de Top Radio BE-app. Dit is zo eentje in dat geval. Ian van Daal.

Het lijkt mij niet echt een hersenbreker om te bepalen of deze in onze playlist moet blijven zitten. Maar goed, jij beslist natuurlijk. Ian van Daal, leggen wij deze week dus aan je voor. Castles in the Sky. Ja!

Maar dat kan ik je beloven. Niet te veel blabla, maar gewoon lekker veel feestmuziek. Zoals Armin van Buren, die een en ander toch op de korrel neemt, heb ik de indruk. Bla bla bla, geen blabla, maar Gustavo Lima en Ballada. Hé, dat rijmt allemaal.

de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Top! Ook de volledige Topradio playlist

0: Haal alvast diep adem, want je gaat sowieso kunnen meezingen.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Het is een bekend geval.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Echt wel schaamteloos.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Zodanig schaamteloos dat ik bijna durf zeggen, ze hebben amper iets veranderd aan het origineel. Maar goed, overtuig vooral jezelf. Spiller en Groove Jet kennen we natuurlijk al langer dan vandaag. Die Groove Jet is een nummer dat je sowieso regelmatig hoort voorbij komen als klassieker. Maar nu is er dus een nieuwe versie. Maar echt niet. Enfin, luister zelf naar deze.

Oké, toegegeven, de sound is een beetje veranderd, maar verder keihard herkenbaar. Spiller en Sophie Ellis Baxter, Groovejet, If This Ain't Love. Het enige verschil dat ik kan noemen is dat er ook staat dat het hier gaat over de Not Without Friends remix. Wel vrienden, laat maar horen wat je ervan vindt van deze schaamteloos gekopieerd van deze week in Topschaam.

denk dat we dit niet moeten zien in het kader van vakantieplannen, want Cambodja is nu niet meteen een populaire vakantiebestemming. Maar goed, toch een beetje reclame van de toeristische diensten vandaar met voorwerk. En misschien wil je wel naar Rio, wie zal het zeggen, daar gaan we straks nog naartoe met DJ MD. Maar eerst onze vriendin Laureen.

0: voor de officiële lancering ben je natuurlijk wel wat te laat. We zijn ondertussen al aan deel 5. Alsjeblieft, Santé, blijven volhouden is de boodschap. DJ Jean was dat met de lounge. Maar ja goed, een kleine pauze zou misschien toch welkom zijn. Zou dat kunnen? Oké.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.
0: Allee, tot straks.

origineel hadden we ook in het programma zitten. Dit was de nieuwe versie, van ja, nieuwe, de meest recente versie, ik zal het zo noemen, van Massiman en Excel. En Drop That Beat, blijf luisteren voor de Benga Boys, Dimitri Vegas en Like Mike, Kraantje Papi, Black Box en nu al Ingrid. Ja, Franse muziek in Schaamteloos, je komt het niet veel tegen, maar voilà, hier zijn we ermee. Tu es fou.

0: 3, 4, kleiner Dier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute Nacht.
1: Voor een beetje ambiance moet je hier zijn op zaterdagavond. En ik moet zeggen, mijn mond viel eigenlijk open van verbazing toen ik deze zag oppoppen in het archief. En wij dus na nader onderzoek tot de vaststelling moesten komen dat die dus niet in de playlist van het Schaamteloos staat. Hoor je dat ik eigenlijk vind dat die er al lang had moeten instaan? Nu is het aan jou. Deze moet er toch gewoon bij. Fiocco en Celebrate. Zal wel.

Het enige wat je zou kunnen opmerken is dat dit niet de originele versie is, maar ja, een of andere remix, dat heb je dan. Van een nummer met die leeftijd, er bestaan ondertussen dan. Dankjewel. Zoveel verschillende versies van, maar goed, het principe blijft hetzelfde natuurlijk, hè. Fioco met Celebrate, erbij of niet? Ik denk het wel, hè.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

maar omdat de beachbars ongetwijfeld gouden zaken gedaan hebben dit weekend. En misschien nog gaan doen. Alhoewel, voorspellingen zien er niet zo fantastisch uit. De waarheid heeft zijn rechten. Café Del Mar van Energy 52. Zometeen iets helemaal vers. Maar eerst dit van Dimi en Mike.

0: Elke week weer zware vergaderingen en discussies, maar uiteindelijk komt er dan toch iets uit de bus.
1: Helemaal vers,
0: dat is
1: maar toch schaamteloos.
0: Welk nummer heeft de eer en het genoegen om vers op te duiken in onze playlist? Met uw goedkeuring natuurlijk, dat is de nieuwe Damdala.

ik vind hem lekker hoor. Dom Dallar, nieuwe, samen met Tiga. Stelden we voor als versins schaamteloos. Don't worry, baby. Amai, ik voel mij helemaal gerustgesteld, zeg. Geen grens.

oudste plaatjes in het programma vandaag. Ja, we zitten echt nog jaren 80 hoor, met deze, denk ik. Eind jaren 80. Black Box, je hoort het aan de sound ook maar lekker om eens terug te draaien. Deze Strike It Up. Je weet, voor een vriendelijk onthaal. Ja, echt, moet je hier zijn. Hier word je altijd met open armen ontvangen. Behalve door Milk Inc.

blijven het toch maar doen, hè, die van Last Go. En de titel is goed gekozen in dat verband. Je hoorde Wonderful. Laatste deel is begonnen. Snel naar de viswinkel met Scooter. Say, say.

springen maar. Funk Tribute. Ja, ik heb de neiging om niet stil te zitten. Ik hoop dat dat bij jou het geval is. Bij deze Speakers Blowing. Straks ook nog voor middernacht hoor je nog Double Vision, DJ Frank, DJ Daddy Yankee, zo moet ik het zeggen. DJ Bart, Dub Boy Tommy. En nu al, ja, ambiance ten top, hè. Armen in elkaar. Of wat is dat vreemde dansje dat ze daarop doen? Misschien ken je het wel op deze. Het smitje.

0: Trouwe luisteraars van Schaamteloos, die weten dat wij af en toe Buurtje Leen spelen.
1: Tot Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: En dan heb ik het niet over Schaamteloos gekopieerd deze keer, maar dan gaan we af en toe iets halen uit een beetje een ander genre, waarvan wij dan denken, dat mag toch ook bij ons. Zo zitten er al een paar pure retro plaatjes in onze playlist. En ik heb er hier nog zo één. Ja, waarvan ik mij afvraag, waarom zou die er ook niet bij mogen? Dus voor het eerst, en misschien niet voor het laatst, want zoals je weet, daarover beslis jij. Ja, deze ken je.

daarnet zei, deze ken je. En misschien niet bij titel. Dus dan hebben wij toch nog een beetje een nuttige job om dat dan te vermelden. Fiend heet het project met Breakdown uit de Retro Arena lijst. Maar wat mij betreft ook bij Schaamteloos. Nu jouw mening nog. Je weet waar ze te pleuren.

toe draaien we natuurlijk ook van deze schaamteloze muziekjes gewoon in de playlist van Top. En deze week hadden we hem ook in het ochtendprogramma, deze Double Vision. En wat verbaasde ons eigenlijk over de duurtijd daarvan. Dat gebeurt nu echt nooit meer. Dit was een nummer van 5,5 minuut. Ja, ze deden hun best toen hoor. Double Vision. Ik denk dat je nu 2 platen kan draaien op 5,5 minuut.

0: En alvast een speekmedaille voor degenen die geroepen hadden.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Want inderdaad, dat is het rubriekje dat je nog niet hebt gehad vanavond. En ik heb je verwittigd, hè. Dit is niet voor gevoelige zielen. Het verhaal speelt zich af in Odisha, dat is ergens in India. En daar was een 50-jarige man die naar de bank ging en vroeg of hij het geld mocht krijgen van zijn zus. Zijn zus was namelijk in januari overleden en die had nog altijd een spaarrekening bij die bank. Nu, die bank had blijkbaar de juiste paperassen nog niet gekregen. Ja, ik weet niet hoe de dingen geregeld worden in India, maar ze weigerden om het bedrag van 20.000 roepies uit te betalen, omdat ze dus nog geen bewijs hadden gekregen dat die zus was overleden. En toen dacht die man, ik hoor het wel een beetje komen, jullie willen het bewijs en wel, ik zal het jullie leveren. Het is, ja, schokkende beelden waren het. En daarop was te zien hoe die man met het lijk van zijn zus op de schouder door de straten liep richting de bank. Dat mens was dus in januari overleden. Hij heeft ze opgegraven. Dus waarschijnlijk op die mannen hun een toog gaan gooien. Voilà, hier hebt u bewijs. Ja, er heeft nog nooit iemand zo hard de schaamteloze wisselbeker verdiend.

Met een van de bekendste saxofoonsoorten. Het is toch saxofoon, hè? Want nu begin ik te twijfelen terwijl ik het zeg. De Guru Josh Project. Ja, heel herkenbaar in ieder geval. Infinity uit 2008 moet ik er dan bij zeggen. Want het origineel, daar gaan we weer. Is veel vroeger, jaren 80. Maar hij ging de wereld eens veranderen. Nee, maar ik denk dat dat net 1990 was. Want dat zong hij ook, hè? 1990s, time for the guru. Ja, het is toch een klein goeroetje geworden uiteindelijk. In ieder geval, we hebben ze gehad, de schaamteloze plaatjes. Jouw zaterdagavond is gelanceerd. Maak er iets moois van. Volgende week meer van dat. En ik laat je met The Max. Allee, weg. Ga uit. Amuseer u. Get away.

0: dos, tres, cuatro.
1: You ready, baby? Hang on.